Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond van

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties reageerden dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
3: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Op

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: up, I was down.
1: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En bij de grote brand in een woontoren in Antwerpen zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Het afgelopen half jaar kwam er weer een keur aan gasten en onderwerpen voorbij in de uitzendingen van Op de Hoogte vanuit de studio van Omroep Archipel. Vandaag, in deze laatste uitzending voor de zomerstop, blikken we weer terug met een aantal mooie gesprekken en momenten om u deze nogmaals te laten horen. De keuze was weer enorm en bijna onmogelijk om daar een mooie keuze uit te maken. En alle uitzendingen van het afgelopen half jaar kunt u weer terugluisteren via de Spotify-kanalen van Omroep Archipel. De komende twee uren maken we een kleine selectie met de mooiste en interessantste onderwerpen die voorbij kwamen op de woensdagavond tussen 7 en 9. De samenstelling van deze uitzending is in handen van Maarten de Korte, de montage en de techniek van Sam Hoek en ondergetekende Tim Hoek. Die mag het voor u aan elkaar praten.
0: Dit is Op de Hoogte.
1: Begin dit jaar waren we met een locatieuitzending van Op de Hoogte op bezoek bij NTVV en kwamen daar te spreken met Daaf Bakker. En wat bleek? Hij was voorzitter van een selecte club van schaatsliefhebbers hier op Goeree-Overflakkee. De SLW, de Stobbekluners. Voor ons een reden om hem, een medelid Bert Kraaienbrink, eens uit te nodigen voor een bezoekje in Op de Hoogte. Op 21 januari was het zover en de verhalen kwamen los in de studio van Omroep Archipel. Hoe begon het eigenlijk allemaal?
2: We zijn begonnen met 7 vaste leden. Een clublot met 2 A4'tjes met een nietje er doorheen. Nou ja, ik heb er nu een paar meegenomen voor de laatste jaren. Je ziet wat er van geworden is.
3: Ja, het is jammer dat we geen beeld hebben. Het is jammer dat we geen beeld te hebben, maar het is echt indrukwekkend. Het is echt gewoon en haarscherpe foto's. Full color oplage is het. Ja. Ja, en het zijn niet zomaar. Hè. Het is gewoon. Hoeveel pagina's is dit? 93 pagina's gevuld met allemaal schaatsgeschiedenis en met van alles. En dat is gewoon het clubblad? Of is dit een dagboek van de Olympische Spelen?
2: Dit is het Olympisch dagboek. Dan neemt elke lid een afstand voor zijn of haar rekening. En dan heb ik een aantal bevriende fotografen die sturen mij foto's op van de desbetreffende afstand. En op een gegeven moment ga ik met mevrouw zitten, hebben we 300 foto's en dan moeten we er dan 4 van overhouden voor in. Ja, dat is een monnikenwerk. Want ze zijn allemaal, ze halen dan net niet de krant, maar ze zijn natuurlijk allemaal fantastisch van kwaliteit.
3: Ja, zeker.
2: En die fotografen, zo gaat dat in de schaatswereld. Het is ons kent ons. Het enige wat ze ervoor willen hebben is een clubblad zelf.
3: Ja.
2: En dan sturen ze gewoon de foto's die niet halen. Maar
3: die gaan we passeren. We gaan even terug nu naar, wanneer was dat?
2: 2003.
3: Ja. We zijn in de stoppen. En we gaan dus wel wat oprichten. Een clubje.
2: Ja.
3: Nou, hoe gaat die sneeuwbal rollen? Want je had toen 6 mensen uitgenodigd. Dus je had nog niet die 20 aantal die je nu hebt.
2: Nou, het is best wel vanaf het begin behoorlijk professioneel aangepakt. Iedereen een vest.
3: Dat zie ik.
2: Een stoppenvest.
4: Het is een ontourvest.
2: Ja.
3: Wat is dat?
4: Ontour.
3: Dat is ontour. Oh, dan oranje. Ja, natuurlijk. Ja, mooi.
2: Ja, goed. Toen zijn we gelijk begonnen met een halfjaarlijkse meeting bij een van de leden. En ja, in de loop der jaren heb je natuurlijk zoveel contact opgedaan in die schaatswereld. Dus ja, ik had ook de gelegenheid om een aantal ex-schaatsers, echt topschaatsers, uit te nodigen. Ja, en zodoende, met dat clubblad erbij, dat gaat door heel Schaatsland heen. En het is een kleine, gemoedelijke gemeenschap. Dus ja, dat clubje werd al gauw een club die bekend werd in Schaatsland.
3: Ja.
2: En het groeide. En totdat het aantal van 20 hadden bereikt. En toen zei de vergadering van, het is allemaal hartstikke leuk. En we timmeren aan de weg. We gaan naar binnen in het buitenland. Maar hier moet het bij blijven. Dus,
3: ja. En toen kwam het leuke. Toen was er een keer een wedstrijd, denk ik. Toen dacht je van, die avonden zijn een beetje lang. We hebben een avond dat we eigenlijk niets hebben. Zullen we niet eens iemand uitnodigen? Of zullen we niet eens iets... Is dat zo gegaan?
2: Ja, zo is het gegaan.
3: Ik was er niet bij, maar ik denk dat het zo gegaan is.
2: Ja, inmiddels hadden we Leen Frommer, hadden we erelid. Kunnen bewegen om erelid te maken. En dan gingen we Bert is ook mee geweest, toen destijds naar Atje Keul en Deelstra. Beide zijn er helaas niet meer in ons midden, maar die waren erelid van onze vereniging. Ja, die zijn Leen Frommer is bij ons geweest. Ja. Dan kan je aan mij een kwartje ingooien voor schaatsen. Maar alleen die hoef je 1 vraag te stellen. Die is 2,5 uur antwoord. Ja, zo, ik heb het lijstje gestuurd. Waar iedereen de loop der jaren allemaal zijn geweest. Jan Rom, Yvonne van Gennep, noem maar op. En
3: ja, maar vind het mooi is dat het lijstje krijgt van Leef Rommer. Je noemde net zelf op, het erelid. Art Schenk, erelid. Kees Verkerken, erelid. En als je Keul Deerstra ook nog erelid.
2: Ja, nou, Art Schenk en Kees Verkerken zijn geen erelid, hoor. Maar...
3: Hij staat hier. ChatGPT heeft dat gezegd tegen mij.
2: Oké, okay, nee, die heeft geen erelid.
5: Dat moet je niet allemaal gewoon.
3: Nee, ja, nee, sorry, nee, joh. Ik probeer een beetje met mijn tijd mee te gaan.
2: Ik zou het wel willen, helaas, maar dat...
4: Je hebt nooit...
2: Ja, Jan Bols, ook uit die periode van Art Schenk, die is ook een avond bij ons geweest. Carrie Gijssen, Henk Gemzen, de bekende coach... Jochem Uitenhagen, nou noem maar op. En dan, ja, ze vinden dat allemaal geweldig. En ze komen al gauw tot de conclusie. Want ja, dat verhaaltje van wij komen bij een clubje in Rijnen. Dat het gaat een eigen leven leiden in Schaarsland. En ja. Zelfs Johnny Rombe, die bij ons kwam. Die zei altijd, ik geef altijd lezingen voor bedrijven. En ja, als ik dan iets vertel over ik ben wereldkampioen geworden in 2003. Niemand die dat geloofde of dat ja, dat klopt. Nee. Nou, dat is bij ons natuurlijk wel even een ander verhaal.
3: Ja. Ja,
2: dus hij was bij ons zenuwachtig toen hij ging beginnen. Maar, en hij werd ook regelmatig gecorrigeerd. Maar ja, die mensen vinden dat fantastisch.
3: Ja. Ze zeggen allemaal, het voelde als een warm bad.
2: Allemaal, unaniem. Ja, dit is geweldig. Jullie, kijk, een heleboel van die ex-schaatsers, ex-potters... die zijn klaar met hun carrière en worden dan nauwelijks meer herkend... En vinden dat toch leuk als ze hun carrière in volgevlucht weer in de belangstelling komt te staan. En dat ze daarover kunnen vertellen. Hilbert van der Duin was de laatste die het verleden jaar vertelde. Ja, en dat is...
4: Maar het gaat er ook om dat ze de goede vragen krijgen.
3: Ja.
4: Dat we echt wel diep ingaan op wat zij beleefd hebben. En qua techniek en dergelijke rondingen van schaatsen, et cetera.
3: Ja. Ze zien bij jullie dat jullie ze toch wel stelletje crack zijn als supporters.
2: Ja.
3: Dat je dieper gaat als alleen het carnaval wat er omheen gevierd wordt. Jullie zijn echt wel liefhebbers.
2: Ja, ook leuk dat carnaval hoort.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ik heb volop al meegedaan vroeger.
3: Dat is al best.
2: En dus dat...
3: Ik zie ook nog Reinie Paping erbij staan, maar dat was natuurlijk een LSP.
2: Nou, dat was eigenlijk een hoogtepunt. Was,
3: ja.
2: Want ik was daar samen met Jan van Pelt en die man belde ik op. En dat was toen precies 15 jaar geleden dat hij de Elfstedentocht toch van 63 gewonnen, 2013.
3: Ja.
2: En toen zijn vrouw, die zei, jullie willen hem nou interviewen... maar vanaf het moment dat hij die tocht won, 15 jaar terug... is er geen week voorbij gegaan of er staan een journalist op de stoep. Dus jullie krijgen van mij een half uurtje dat je binnen mag. En dan houdt het op.
3: Ja.
2: En nou ja, mijn vriend, mijn maat Jan van Pelt, die heeft gezegd... Ja, moeder, ik zei, ja, een half uur is natuurlijk veel te kort. Dus we hadden een fantastische mooie bos bloemen meegenomen... van een plaatselijke bloemist. En die had gezegd, mevrouw Paping, dat was best een dame om te zien. Die is meestal in het roze en laat dat nou net zo zijn. En we waren er om 9:45. En Reinier Paping aan de stapel plakboeken op tafel liggen. Ja, en dat gaat dan over de jaren 50. En bij de meeste journalisten zal het zijn van, ja, wie zijn dat?
3: Ja.
2: En we gingen 4:10 weg. Dus
3: het half uurtje is een beetje uitgelopen.
2: Kan je wel, en die man
3: maar dat kan je aan jou wel overlaten, David. Dat lukt wel, denk ik.
2: En die man die zat aan een krentenbolletje met een glas kannenmelk.
3: Ja.
2: Toen zei ik tegen u bent de enige schaatser waar Sven Kramer jaloers op is.
3: Ja.
2: Want u heeft de Elfstedentocht gewonnen van 63. Nou, Elfstedentocht is sowieso al iets bijzonders. Ja. Maar die tocht, en die zat zo'n man aan een krentenbolletje. En dat vergeet ik nooit meer.
3: Het was de hel. De hel van 63, toch?
2: Yes.
3: Ja. Het was de mooiste eigenlijk wel een beetje. Ja. Mensen die wij nog een beetje terug kunnen kijken en kunnen herinneren. Misschien waren de vorige wel mooier, maar
2: absoluut.
3: Dit was echt wel de hel van 63. Ja. Dat is verfilmd nog, dacht ik.
2: Yes.
3: Film nog gemaakt, toch?
2: Ja.
6: Hoe spannend is het eigenlijk om een schaatswedstrijd te volgen?
3: Hebben jullie nog een leuke anekdote die jullie meegemaakt hebben van de schaatsliefhebbersvereniging? Dat je zegt van, nou joh, daar hadden we toch wat mee beleefd. Daar hebben we wat meegemaakt. Nee.
4: Oh,
3: ja, nee, toch wel. Honderden. Oh, maar
4: nou, ik vond het geweldig dat wij, David en ik... zijn een jaar voordat Atje Keulen-Deelstra overleden is. Een jaar daarvoor zijn we op haar verjaardag... rond haar verjaardag op visite bij haar thuis geweest.
3: Oh, serieus?
4: En dan denk je, dan kom je bij een schaatsfenomeen thuis. Iemand die het allemaal netjes voor elkaar heeft. Hè, allemaal pronkdingen van haar verleden.
3: Ja,
4: is ik niets. Heel eenvoudig huishouden. Zeer eenvoudige dame. Die heel blij was met onze komst. We hebben heel fijn zitten praten. Denk ik wel een paar uurtjes. En we hebben gewoon genoten. En hoe gewoon kunnen mensen dan ook blijven.
3: Ja.
4: Ondanks hun successen.
2: Ja, super. Toen we weggingen, toen zei de man Jelle.
3: Ja.
2: Jelle Keulen. Die zei, ja, er zijn toch nog wel Hollanders die deugen, zegt hij. Dat was uiteindelijk wel het grootste compliment dat Friese kunnen geven aan me.
5: Ja, dat is zeker. Ja.
2: Ook prachtig.
3: Ja, joh.
2: Ja, en ik heb zelf natuurlijk in het grijs verleden... Jij had het nog net, Jan, over sponsoren die natuurlijk kaarten krijgen toegewezen. Dat vind ik terecht, want ik vind dat je de sponsoren in ere moet houden. Of daar nou kenners zitten op die tribune. staat er los van. Maar hebben we als een man mee gehad. En ja, die kreeg toen een heel zo'n boek. Als wij nu maken, kreeg hij dan gewoon als informatie voor een Nederlands kampioenschap afstanden. En wij zaten te kijken, allebei. Piet Dijkgraaf en ik, dat waren wij, zijn de mannen van het eerste uur. En ik zei, we hebben dat boek helemaal niet. En die man die zit te kijken en ja, die ging af en toe weer weg. Voor een drankje en een hapje. En op een gegeven moment komt hij toch in kennelijke staat terug. Hij zegt, joh, nou wil ik wat vragen. Hij zegt, ik ben, nou zie ik ze altijd links om de bocht omgaan. Ja. Hij zegt, is het nou ook wel eens zo dat er wedstrijden zijn dat ze rechts om die bocht gaan? Ja, dan moet je jezelf natuurlijk inhouden. Want er stonden natuurlijk 1000 mensen te wachten buiten die geen kaartje hadden. En ja, die man zat daar met, ja, op een VIP-tribune. En ja, en nogmaals, ik vind het goed, maar... Ja, dat was natuurlijk fantastisch om mee te maken. Ja. Mijn maat die vloog al gelijk weg. Hij zei, omdat ik zou hem bij zijn keel grijpen. Maar ja, dat is...
3: En dat boek heb je nou of niet? Heb je dat boek?
2: Dat boek hebben we toen wel geconfiskeerd, laat ik het zo zeggen.
3: Ja,
5: dat boek verdiende een beter lot.
3: Ja, dat was van een beetje... Ja, nou, dat is een mooi trofee om mee te nemen, zo'n boek. Ja. Ja. Ja, zo zit het allemaal wel een beetje in elkaar in de sport natuurlijk. Wat gaan we doen? Afstanden, zei je? WK?
2: Ja, WK afstanden in Oranje in Tialf.
3: Wordt dat niet een beetje, omdat het na Olympisch is?
4: WK sprint.
3: WK sprint ga je naartoe? Ja. Oh, oké, okay. Geen afstanden.
2: Gecombineerd WK sprint en WK round. Ja, dat zou je mogen zeggen dat dat mosterd naar de maaltijd
3: ja,
2: is.
3: Ja,
4: nee.
2: Maar denk ik niet tegenwoordig worden alle medaillewinnaars worden gehuldigd.
4: Wij denken dat iedereen ook er is.
2: Ja.
4: Heb je een World Cup, die willen ze nog wel eens overslaan.
3: Ja.
4: Het is de laatste wedstrijd van het seizoen.
3: Ja, ja.
4: Ik denk dat iedereen zich wel even wil laten zien, ook met zijn medaille.
2: Ja, en er zit 3 weken tussen de Olympische Spelen, dan was het afgelopen. Voorheen zat er 1 week tussen. Ja, dan was het echt mosterd na de maaltijd. Maar ja, goed. Kijk, alle schaatsers vinden wel Olympisch kampioen worden, maar ze vinden minstens net zo mooi dat ze in Heerenveen
5: wereldkampioen worden
2: voor een vol stadion. Ja. Ja. Is denk ik.
3: Wat je met alles leest, is altijd leuk.
2: Ja, toch? Dat is fantastisch.
3: Ja. Bert, favoriete afstand?
4: Mijn favoriete afstand dat zijn de sprintafstanden.
3: Toch wel?
4: Ja.
3: Het korte werk.
4: Gek van de 500 en de 1000.
3: Het korte werk.
4: Maar ik vind de andere afstanden eigenlijk ook heel mooi om naar te kijken.
3: Ja.
4: Maar dat zijn de afstanden die eruit springen.
3: 10 kilometer kan je wel eens even je ogen dicht doen, denk ik, toch? Nee. Bij 10 kilometer kan je ogen toch wel eens dicht doen? Nee, dat niet. Nee, dat doen jullie niet. Maar...
4: Nee.
5: Ik denk dat...
4: David die heeft de gewoonte gehad... Dat is toch wel leuk om te vertellen. Sven Kramer die moest natuurlijk vaak de laatste afstanden rijden.
3: Ja, ja.
4: De 5 kilometer, de 10 kilometer. En we zaten op de tribune en David was opeens verdwenen. Maar dat bleek dus gewoonte te zijn. David kon het niet aanzien dat Kramer zijn rondjes reed. En hij ging naar het toilet.
3: Serieus?
4: En Kramer was klaar. En hij hoorde hoe Kramer gereden had. En was weer gelukkig.
2: Ja, het is niet anders.
3: Wat had je het niet aan dan?
2: Nee.
3: Nee, serieus?
2: Nee, ik
3: zit dat zo hoog voor jou?
2: Die man was, die betekende toen destijds... Ja, daar kan ik nog een heel verhaal over vertellen waarom, maar dat doe ik maar niet. Maar die man betekende...
3: Volgende uur.
2: Ja, iedereen mag van mij winnen en alle sporten. Maar als Kramer aan de start stond, dan moest hij van me winnen. Ja, meestal deed hij het ook.
3: Ja.
4: Je bent ook een keer je auto ingestapt bij de Olympische Spelen.
2: Ja.
3: Serieus?
4: 1 kilometer.
2: Ja.
4: Hij heeft het niet gezien, kwam thuis en hoorde het uitslag.
2: Klopt allemaal.
7: Door de jaren heen zijn er vele vrienden gemaakt langs de lijn. Waren er vele hoogtepunten en is er ook heel veel emotie gezien.
2: Ja, ik heb van Helbert van der Duim heel veel gezien... dat hij viel tijdens het EK van 1981 over zogenaamd vogelpoep. Maar dat bleek het natuurlijk niet te zijn.
3: Hier, openbaring, vast geen vogelpoep.
2: En 2 weken daarna schaatste hij een rondje te weinig op tijdens het EK in Oslo... waarbij de commentator Leen Vrommer liep van... Helbert, jongen, je moet doorrijden.
3: Ja. Ja, hij lag op
2: goud
3: toen.
2: Ja, hij lag op koers om wereldkampioen. Ja. Helaas...
3: En daar waren jullie bij?
2: Ik was
4: ik
2: er
4: niet.
3: Nee, jij niet, Ben? Oké, okay. Jij mag niet mee.
4: Ik niet in tel.
3: Jij hoorde toen al bij de 20. Nee.
2: Ik denk, weet je, dat heeft me aan dat te denken... wij hebben ook iets heel moois meegemaakt in Insel... toen Irene Wüst wereldkampioen werd. En toen ze naar boven keek... dat kan jij misschien wel heel mooi vertellen...
4: Haar vriendin, die heeft een naam.
2: Paulien
4: van Deutenkom, die was overleden. En
3: toen
4: zij gewonnen had, ging haar handen omhoog. Van, ik draag het op aan jou, de overwinning. En dat was zo'n mooi moment.
3: Ja.
4: En dat heb ik nog kunnen fotograferen ook. En dat vond ik ook heel leuk om te doen. Je kon daar als amateurfotograaf gewoon tussen de persfotografen staan en dan niemand hier er wat van zei.
3: Oh, je hoeft er geen S'je aan. Je hoeft er geen nummer te hebben.
4: Nee. Nou, dat is tegenwoordig ook anders hoor, daar niet van. Maar het was een heel mooi moment om dat op die manier mee te maken. Nou, dat zij dat opdroeg aan haar
3: overleden vriendin.
8: Prachtige foto's hebben jullie ervan gemaakt.
4: Met tranen.
3: Ja.
4: De emotie. Ja. Schaatsen is ook emotie. Dat zie je aan alle schaatsers die net gereden
3: hebben. Alle emotie in sport is mooi, toch?
4: Absoluut.
3: Ja. Ik bedoel, dan betekent dat je het echt beleeft en dat je diep gaat ervoor. Dan komt de emotie los. Ja. Nou ja, dat zijn mooie dingen om mee te maken. Jullie zaten ook bij iemand die hebben ze leren eten op zijn chic, zeg maar. Van links naar rechts en van binnen naar buiten.
8: Ja, dat vertelde Leen Vrommel vroeger. Hij zei, ja, ik was de coach van Art Schenk en Kees Verkerk, Arne en Casey. En ja, Kees was natuurlijk een kasteleinszoon, een getapte jongen.
3: Hij strijdt toch? Puttershoek, sorry, ja.
8: En hij zag wel dat Kees, ja, dat was natuurlijk een fantastische schaatser, maar hij had eigenlijk geen tafelmanieren, vond Leen. Dus Leen had het al lang aan zien komen dat hij toch eens een keer wereldkampioen zou worden. En dan zeg je natuurlijk s'avonds, was het in Oslo gebeurd of in Insel, moe je aan het banket met de burgemeester en de voorzitter van de schaatsunie. En Kees die deed zijn arm om zijn bord en die ging met een vork alles naar binnen prakken. Dus Leen had dat keurig netjes van rechts naar links aan geleerd. Van stel nou dat het zo is. En ja, Kees die stribbelde tegen. Maar hij werd 2 maanden daarna werd hij echt wereldkampioen. En dan zei hij, ben ik maar wat blij dat ik dat geleerd had.

0: Je ziet ze vaak lopen langs de weg op Goeree-Overflakkee. De mannen en vrouwen met een gekleurd hesje, de knijper in de ene hand en de ring met een vuilniszak in de andere. De mensen van Schoon Goeree-Overflakkee, Marcel Brevet en Els Kiviet namen ons mee in het waarom en hoe van deze stichting.
1: Ja, nou, vrolijk, jawel. Wel, je ergert je wel eens aan dingen, maar het is niet dat het je humeur beïnvloedt. Nee, je vraagt je regelmatig af, ja, waar zijn mensen nou mee bezig? Maar ja, we halen heel veel op. Dat doen we al jaren. Echt heel veel halen we op. En dan denk je, ja, hoe kan dit nou eigenlijk? Ja,
2: je zegt, we halen op. Wie zijn we?
1: Ja, we. Kijk. 5 jaar geleden zijn we stichting geworden. Daarvoor was Marcel Brevet en was Karen van Burg en Pasha. Pasha Komtebet, die waren gewoon in de berm bezig om van alles bij elkaar op te rapen. En daar deden nog veel meer mensen aan mee. Maar wie is nou Marcel Brevet en wie is nou Pietje, Jantje of Klaasje? Nou, we zijn een stichting geworden. En die stichting die doet zijn best. En die stichting die heeft vrijwilligers. In zoverre niet in dienst, want iedereen doet dat op vrijwillige basis. En die stichting is een quasi-rechtspersoon. En ineens is iedereen geïnteresseerd in wat doen de mensen van Schoon Goeree-Overflakkee. En dat is, ja, dat is wat wij wilden bereiken. En dat is gelukt. We hebben één mazzel gehad. Dat is het corona-verhaal. Want in de corona-periode hadden heel veel mensen, ja, wat gaan we nou doen? We mogen nergens naartoe. We kunnen helemaal niks. En ik wil graag eens naar buiten. En in die periode, die corona-jaren, zijn we explosief gegroeid. En hebben we eigenlijk een groot gedeelte van onze doelstellingen wel weten te bereiken. De doelstellingen is dan, bereik de mensen, laat zien met elkaar wat of dat je aan het doen bent. En als je dan zoveel mensen meekrijgt in dorpen en dijken, dan laat je zien waar je

0: mee bezig bent. En dat is goed. Want het gaat er niet om dat je naar een ander wijst. Jij moet dat ook. Helemaal niet. Je laat alleen naar een ander zien. Omdat je de rotzooi opruimt. Dat het niet, je moet het niet laten vallen. Want ja, bij ons is het ook nooit weggegooid. Het is of weggewaaid. Hè? Snap je?
1: Ja.
0: Je moet alles positief bekijken. Wat maak je er een negatief verhaal van? Want negatief, dat versterkt zich enorm. En dan is er niemand meer in geïnteresseerd. Nou, bij ons is het altijd positief. Het is nooit weggegooid uit het raampje. Nee, het is eruit gewaaid.
1: Ja, en ligt waar het, dat het ook is. En of het nou van glas of van metaal of hard plastic is. Het kan gebeuren.
0: Ja, het kan
1: gebeuren. Van de kar gewaaid, van de container gevallen.
0: Ja. En sterker nog, kijk, we zijn natuurlijk niet achterlijk. We weten ook best wel hoe of dat het daar terechtkomt. En vaak is het dan zo dat we zeggen, nou ja, goed, mensen, we hebben het opgeruimd. Geniet ervan. Ligt het de volgende week weer? Misschien komen we nog eens. Snap je? Het gaat er dus om de instelling, de intentie die je hebt met elkaar om iets te bereiken. Nou, en dat is door gewoon zoveel mogelijk de kwaal. Dus de ziekte, ja, een lelijk woord is dit natuurlijk. Maar om het op te ruimen, gewoon weg.
2: En je zei dat tijdens de coronatijd dat jullie gegroeid zijn. Ja. Na de coronatijd zijn al die mensen, die vrijwilligers, gebleven?
0: Ja, nou niet allemaal, vanzelfsprekend. Maar een hele hoop mensen hebben weer andere dingen gedaan. Ze hebben naar sportverenigingen gegaan en zo. Dat is logisch. Maar er zijn er wel heel veel wel gebleven. We hebben op dit eiland, ik geloof dat onze Facebookgroep zo ongeveer 1300 volgers heeft. En dat er ongeveer 200 zeer actieve mensen op dit eiland rondlopen. Nou, de hoeveelheden die we ophalen, die variëren tussen het slechtste jaar. En dat was een van de eerste jaren. Zeg maar 30.000 liter afval. Jaren hebben we gehad 121.000 liter afval. Om een idee te geven, dat is 540 volle kliko's, afvalbakken vol. Moet je die eens achter elkaar zetten. De maat van een kliko is ongeveer 70 centimeter. Dus reken maar uit, 350 meter afvalbakken achter elkaar. En als je die in een jaar met z'n allen weg weet te krijgen, is toch geweldig. Afgelopen jaar was het 55.000 liter. 225 kliko's vol.
2: Ja, ik denk ook dat die mensen blijven, omdat ze ja toch ook wel, hoe noem je dat, wat ze doen, dat ze daar trots op zijn en dat ze zien van, hé, je bereikt wat.
0: Ja, je bereikt wat, ja.
3: Het is niet alleen dat, hè. Het is, bedoel, je bent buiten, je doet iets goeds. Het voor mij voelt als mediteren. Ik ben vaak, ik krijg een besef van de thee, ik ben vaak uren weg, like, zet van, dat belt van, joh, wat bluf je nou?
1: En dan loop je nog gewoon lekker buiten te rapen. En
3: zeg, ja, ik kom er zo aan, maar dan kan er nog wel even aan lopen. Ja,
2: ja, ja, ik kan me wel wat voorstellen dat je dan ook erg enthousiast wordt. Het is, ja, het klinkt misschien, maar ik dacht van ja, die mensen die zijn misschien, naast dat ze aan het rotzooi aan het opruimen zijn, ook misschien wel een soort schatjagers. Misschien vinden ze wel eens iets wat geen troep is, nee, maar een kluisje of zo met een mooie inhoud of zo.
3: Nee, maar soms kan je echt wel aankleden, Marcel. Ik bedoel, onderbroeken, BA's, sokken, hangschoenen, shirts, handdoeken. Ik bedoel, je vindt van alles.
0: Ja, echt, ja. Ja.
1: Nee, goed, mensen, kijk eens op de Facebookpagina van deze fantastische club. En je ogen die gaan open. Want er zijn een aantal leden die maken keurig netjes een foto van wat ze gevonden hebben. Ze laten zien op welke locatie en van hoe laat tot hoe laat dat ze daar gelopen hebben. En dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? Op zo'n klein stukje grond zo ontzettend veel rotzooi.
0: Ja.
2: Ja, het waait nogal hard op het eiland.
1: Ja, goed, we hebben het natuurlijk over het afvalprobleem. Maar ja, goed, het afval is niet het probleem. Het is de mens die er niet goed op let, zodat het weg kan waaien.
2: Maar de mensen hadden toch gezegd dat het wegwaaide. Het waait nogal hard en veel op het eiland,
0: zo is het.
2: René.
0: Ja, zo is het. Ja,
1: ja, maar goed, er zit hier absoluut dingen tussen die niet wegwaaien. Dus nee. met een beetje meer aandacht voor je eigen rommel, dan maak je het voor deze mensen ook een stuk leuker, denk ik.
0: Ja. Dus het is misschien wel leuk om daar even op in te haken. Je zegt over kleine stukjes en grote hoeveelheden afval die gevonden worden op relatief kleine stukjes. Wij gebruiken een app die heet Helemaal Groen. En al die actieve mensen die gebruiken die app. En die registreren alle trajecten die gelopen zijn. Die registreren de afstanden, de kilometers. Om een idee te geven. Afgelopen jaar was niet zo'n heel bijzonder jaar, maar afgelopen jaar hebben we 12.000 kilometer straat, berm, weg, strand, bosjes en dergelijke schoongemaakt. 12.000 kilometer lang.
1: En dat zijn een aantal stukken, die worden dan meerdere keren natuurlijk per jaar worden die gelopen. Maar om hoeveel verschillende plekken gaat dat, weet je dat?
0: Overal op het eiland. Overal.
3: En we staan tweede, wat de gemeentes betreft, hè, in die app van Nederland, toch?
0: Ja, al jaren ook.
1: Dus ook nog een soort onderlinge wedstrijd met andere...
0: Oh, zeker. Ja, zeker.
3: We mopperen als die app het niet goed doet, hè?
4: Ja.
3: Nou ja, goed, we mopperen als we heel veel vinden, maar als we niks vinden, mopperen we ook.
0: Nou, het is wel eerlijk. Het is wel een soort van verslaving.
3: Ja.
0: En we hebben echt zo'n opmerking, hè? Maar, de opmerking die wij altijd bezigen, als je het eenmaal ziet.
3: Ja, nou, je kan het niet meer niet zien leggen. Ik ga geen rondje met kuieren. Ik ga gewoon een plastic zakje in mijn jaszak zitten. Altijd. Met de auto, altijd. Er liggen altijd wat blikjes die ik in de auto gooi. Zo van, even stop als het veilig is.
1: Ja, nee, goed, blikjes, daar haal je natuurlijk een hot item boven water. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog eventjes terug naar Els. Hoe ben je bij deze club verzeild geraakt? Wat is voor jou de reden geweest om de stap te zetten, om je aan te melden?
3: Dat weet ik eigenlijk helemaal geen eens. Ik weet wel dat als we op de camping waren, want we waren een caravan op Oudorp, en als ik dan op het strand was, daar lag altijd wel iets. Dus als ik daar was, als we daar gingen wandelen of zo, nam ik ook altijd wel iets mee. En of ik nog wel eens iemand tegengekomen ben van de club, ik heb geen idee.
1: Je bent er eigenlijk gewoon ingerold. Je had altijd al oog van, ja goed, je geeft aan, ik loop hard. En,
3: misschien wel via de deur dat ik veel op de kop van het eiland was, of ik dan pasjes tegengekomen ben. Hey, want je kreeg natuurlijk een hesje in Brooklyn en een stok en een ring. En, ja, die ring, dat was ook al heel gauw zat. Want ik kreeg zo'n spierbal aan één kant. Want die was lot.
1: Ja.
3: Dus ik ga een kar.
1: En dat is de ring waarin de vuilniszak bevestigd zit. En die hoort tot de standaarduitrusting.
3: Ja. Dus ik ga een kar in elkaar geflangst.
1: Dus je wandelt met de kar langs zeer en wegen.
3: Ja. Zo'n boodschappenkarretje omgebouwd. Plekken vegen erin, een lange stok erin voor de slokhang. Want dat is het leukste, want dat vind ik het leukst. Ja. Dan zijn mijn vriendinnen altijd, ja, als je erin valt, ik maak eerst een foto van je, hoor. En dan haal ik je de pas.
2: Nog niet gebeurd?
3: Nee.
2: Gelukkig.
5: Het werken valt op bij de toeristen op Hoerioflakee. En die zijn vaak nieuwsgierig hoe ze dat allemaal weer voor elkaar krijgen.
0: En die vragen dan ook, hoe komt het nou dat het hier zoveel schoner is dan een hele hoop andere vakantieplaatsen in Nederland? Nou ja, dan kunnen we vertellen hoe en wat we doen en zo. Ja, uiteindelijk is het daar om te doen, hè. Maak mensen bewust, maak kinderen bewust, maak scholieren bewust dat we in een geweldig gebied wonen, op een prachtig eiland wonen, en dat daar van alles te doen valt en iedereen daar moeiteloos aan kan meehelpen. Buk allemaal drie keer per dag. Drie keer per dag, bukken, drie keer. En het probleem is weg.
1: Ja. Ja.
0: En voor de rest is het een heel groot gedeelte psychologie, hè? Want als ik 10 keer tegen iemand zeg, als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien. Als je straks wegrijdt en daar ligt dat blikje, of daar ligt dat plastic zakje langs de weg. Moet eens kijken, daar ligt het. Als ik het 10 keer tegen je zeg, dan kan je het niet meer niet zien, dan ga je het ook zien. Dus al die luisteraars die morgen nou over straat gaan, die zien ook die peuken liggen. Die zien ook die plastic zakjes liggen, die wikkels liggen en alles erop en eraan. Als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien.
3: Nou, over peuken gesproken, Marcel.
0: Ja, leuk, hè?
3: Ja, leuk. Ja, afgelopen vrijdag heb ik voor het eerst met de peukenstofzuiger gelopen.
1: Ja, daar hoor ik toevallig daar iets van op de radio vanochtend. Niet dat jij dat was, maar iemand anders die ook zo'n peukenstofzuiger had. Die doet een rondje over straat en de buiten is 2-3 of...
3: 2-3? Nee, ik ga ze niet tellen, maar ze raad ik het daar zo de slang in, hoor.
1: Ja en om hoeveel Robbie, gaat het dan? Want...
3: Die bushaltes. Nou, ik heb een keer vorig jaar heb ik meegedaan aan de Peukmeukdag.
2: Peukmeukdag.
3: En dat is nationaal. Dat is in Nederland als één dag in juni. Dan worden mensen gevraagd om peukjes op te rapen en te tellen. En dan kan je melden. En toen dacht ik, nou, ik was op Oudorp. Ik denk, weet je wat, ik ga naar pakketen aan bij de Albert Heijn. En ik neem een plastic zakje mee. Ik moest ook nog tellen. Ik denk, dan ga ik daar eens een uurtje aan de gang tellen. Dan komen mensen wat vragen. En dan zei ik al van, onthoud het 74, want daar ben ik strak kwijt. Toen dacht ik, nou, op een gegeven moment, als ik nog een beetje weer honger ben, ga ik eruit. Maar ja, toen had ik nog maar een klein stukje gehad. 800 peukjes. Pakketerrein. Ja. Gewoon iedere keer bukken. Ik heb natuurlijk 4 dagen spierpinnen gehad, want toen hadden we nog geen peuken zullen. Ja, bizar.
5: Naast het opruimen van het vuilnis in de bermen doen ze nog veel meer.
0: Wat wij ook doen, ik denk misschien wel goed is om te vertellen, is de doelstelling van de stichting is ook onderwijs. Hè? Bewustwording en onderwijs. Dus we proberen via de scholen ook met de jeugd in contact te komen. Nou, tot 12 jaar. Maar geweldig. Ze vinden het leuk en wat er allemaal gevonden wordt en prachtig. Maar dan komen ze op de middelbare school. En dan is het dus interessant om naast de vuilnisbak te gooien dan erin. Op de website van ons staat een promotiefilm. En dat filmpje is gemaakt met leerlingen van 3 basisscholen in Stellendam. Het is een geweldig filmpje geworden. Heel erg leuk. Maar dat is nou typerend hoe je de jeugd kunt vertellen hoe of dat het moet. En ze slaan het allemaal op, hoor. Allemaal. En dan bij 95% van al die jongelingen, die als ze naar de middelbare school gaan, dan wordt het een zootje. En dan worden ze 18, 19 jaar en dan krijgen ze hun hersens. En dan behoren ze net zoals wij tot degene die het niet meer weggooien. Dat is logisch, hoor. Ik ben ook zo geweest. Ik heb ook alles van me afgegooid. Ik vertelde het straks. Ik ben de zoon van een vader die zijn asbak naast de auto uitklopte. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt.
1: Ja, dat was toen waarschijnlijk gewoon.
0: Dat is gewoon normaal.
1: Ja,
0: dat ging toen zo. Nou, als je ze vertelt hoe het moet en laat zien hoe het moet, dan denk ik, dan hopen wij dat we invloed hebben en denken dat het zo is.
1: Dus goed voorbeeld doet goed volgen.
3: Ja, maar dat was inderdaad van de week. Was ik een nieuwe tongenblokje aan het doen. En daar is daar dat speeltuntje op Starkplein. En daar waren het weer meisjes in en een feintje. Geen idee, misschien een jaar of 5, 6 of zo. Waren daar aan het speulen. Mevrouw, wat ben je aan het doen? Ik zeg, misschien zelfs wel jullie rommel aan het oprummen. Ik weet het niet, hoor. Misschien eigen snoep. Zou ik haar nou op snoeppapiertjes gevonden? Nee, wij doen het niet. Maar we willen u wel helpen. Ik zeg, dat vind ik een goed plan.
0: Mooi.
3: Ja, dat is mooi. Ja. Ik zei, want als je natuurlijk straks zo bent als deze dame, ik zei, dan moet je ook een rotte stappen nemen. Moet je over al die hapen heen. Als niemand het opruimt, het is slecht voor het milieu, zei ze. Ik zei, en zo is het.
2: Mooi verhaal.
1: Hebben jullie ook dagen dat jullie met z'n allen als vrijwilligers bijeenkomen en een bepaald deel van het eiland aanvliegen?
3: Ja, dat is dat.
1: Een themadag?
3: Ja, om de 14 dagen. Dat we dan in het dorp, ben afgelopen vrijdag in... Even denken, waar waren we? De Bommel. In de Bommel geweest. Ja. En dan 14 dagen naar volgens mij de volgende keer.
1: En dan lopen daar gewoon 10, 15, ja. 20 ja. Hesjes ja. Door het dorp.
3: Ja, precies dat. Waren we dan. Ja. En dan wordt wel eens gevraagd van of je een taakstraf hebt. Maar nee, het is gewoon vrijwillig. Het is nog leuk, hè? Ja.
1: Ja. En op het moment dat mensen dan vragen van, god, wat doe je nou, waarom doe je dat? En je laat dan de vuilniszak zien, hebben dan zoiets van, is dat hier bij mij rond huis allemaal gevonden?
3: Ja, het is toch vreselijk, zeggen ze dan. Het wordt allemaal maar weggegooid. Ik zei, ja, dat is waar. Ja, ben blij, zeg dan. Dat u het niet doet, hè. Ja, toch?
1: Ja, nee, goed. Nee, dat... nee, natuurlijk niet.
0: Maar geen gein, het is ook zo, veruit de meeste mensen laten niks vallen. Nee, in ieder geval niet bewust. Maar het zijn er natuurlijk.
1: Nee, goed, het is. Ja, goed, geeft aan. De weggooimaatschappij, de wegwerpmaatschappij. Het is klaar, het heeft zijn nut gehad. Hup.
0: Ja.
1: En vergeten.
0: Ja,
1: ja. Hup.
3: Ja. Nou, wat ik
1: weg over de schouder.
3: Is glazen flessen. Nee, want ik bedoel, het gebeurt gewoon dat die beest gepakt worden als ze die ergens lagen. En die gaan al redelijke tijd nog even op de beton een gruzelement. En denk, nou, je zal wel lopen met je hondje, rieën met je fiets. Dus mijn blikken vegen doet dakdienst.
1: Ja, goed, glas is natuurlijk helemaal...
2: Ook dat je op moet passen dat je je handen niet eraan openhaalt natuurlijk. Ja. Dus ik neem aan dat jullie allemaal een goed stel handschoenen hebben.
0: Ja.
3: Ja.
2: Maar stel nu dat er mensen zijn die zeggen van, dat wil ik ook gaan doen. Hoe kunnen ze zich opgeven?
0: Nou, dat is relatief simpel. De Facebookpagina is gewoon van Schoongoer Helflaké. Daar kun je een bericht achterlaten. Op de website zijn er mogelijkheden. www.schoongoerhelflaké.nl. Mogelijkheden om jezelf bekend te maken. En we hebben een zeer actieve secretaris. En die, zo gauw daar een berichtje binnenkomt, dan neemt zij contact op.
1: Ja, nee, op de website dan kun je het contactformulier kun je aanklikken. Ja. Kun je gegevens achterlaten. En dan word je dus vrij snel benaderd. Het is niet zo van, goh, ik ben nu enthousiast geworden en ik ga dit doen. Je belt je aan en je hoort...
0: Nou, ik durf zelfs wel te stellen, Pasja kennende, ik durf zelfs wel te stellen dat als je vanavond nog een berichtje stuurt, heel goed kans heb je morgen een bericht hebt van haar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, we zijn actief met z'n allen. En we willen heel graag bereiken dat dit gewoon het meest schone plekje van heel Nederland is.

0: uitermate een tekort en kreeg als gast Jacqueline de Vos, secretaris van gymnastiekvereniging MHSD, op bezoek. Hij dacht met 65 jaar al aardig op leeftijd te zijn, maar de gym is al ouder.
1: Maar ben ik nog niet zo oud als MHSD?
2: Nee, die wordt dit jaar, oktober, 20 oktober, wordt 78 jaar alweer.
1: 78 jaar?
2: Ja, klopt.
1: Maar dan is het oudste van Flakey.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is de oudste actieve vereniging nog van het eiland. Ja. Klopt, ja. Ik ben ook eventjes in het archief gedoken. Want we hebben nu, waar ik zelf dus in het bestuur zat, het 70-jarig jubileum gevierd en het 75-jarig jubileum. Ja. En Anita van Sielst is een turnster van uit de tijd jaren 80 en dergelijke. Maar haar vader, die was voorzitter van de MHSD. En haar moeder was trainster. Dat was, even spieken hoor. Piet van Sielst, inderdaad. Met zijn vrouw Kati en dochter Anita. En dus 2024 heeft Anita contact gezocht met mij. Van, ik wil graag een reunie organiseren. Ja. Kan jij me helpen aan informatie, aan foto's en artikelen? Nou, toen kwamen we er dus achter dat er heel weinig nog was. Door allerlei omstandigheden is het archief verdwenen. Door wisseling van besturen. Maar ook dat het gewoon het archief kwijt was. Dus we zijn op zoek gegaan naar oude krantenknipsels, oude foto's. Een oproep gedaan op Facebook voor foto's. En Anita heeft daar een heel mooi knipselkrantje voor gemaakt voor de reunie. En zelf heb ik alles nu digitaal opgeslagen. Zodat het eindelijk eens een keer goed bewaard kan worden. Ja.
1: Zo mooi dat die geschiedenis bewaard kan worden. Dat,
2: ja, zeker.
1: Ik zat van de week te denken, want ik heb in mijn beeld een foto dat ik met een vlag loop in verband met de opening van een nieuwe sporthal in Middelland. Dus aan de sportlaan. De bouw van toen zat ik ook op gym, volgens mij.
2: Oh.
1: In die periode.
3: Maar de Olympiahal toch?
1: Ja, de Olympiahal was er toen de tijd. Volgens mij was daar dat mee.
2: Ja, dat zou kunnen hoor.
1: Dat zal toch uiteraard een rol ingespeeld hebben.
2: Ja, dat zal vast tijd. Wel. Ik weet in ieder geval dat Piet van Sielst, die heeft in 1979 de Olympische turnploeg uit Roemenië. Die was toen in Nederland. En die heeft het voor elkaar gekregen dat die ploeg tweede Pinksterdag in Middelharnis een demonstratie kwam geven.
3: Zo dan.
2: En dat was wel echt hot nieuws natuurlijk. Zeker in die tijd. En daar hebben we nog best wel wat foto's van gevonden. Maar ik heb ook foto's gevonden. Wat ik zelf heel erg leuk vond, is de demonstraties, voorstellingen van onze leden in het Meijertheater.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Het Meijertheater was natuurlijk vroeger een danszaal, een theaterzaal.
3: Bioscoop.
2: Later een bioscoop, dat klopt. En nu is het een woonhuis. Maar toen de tijd werd dat ook ingehuurd door MHSD om demonstraties te geven. En daar werden echt wel wat capriolen uitgehaald. Met op elkaar klimmen en een soort van trapeze-achtige acts. En dat was wel echt leuk om terug te zien.
0: Voor wie is de gym? En vanaf welke leeftijd zou je kunnen starten? En is het ook voor iedereen betaalbaar?
2: Nou, voorheen hadden we ook Nijntje Gym. En dat is een soort ouder- en kindgym. Maar we hebben moeite ook weer met leiding. Ja. En ook een locatie, maar ook met tijdstip. Want ouder- en kindgym, ja, dat is echt de peutergym. Dus dat hebben we nog niet. Zijn we wel nog steeds mee bezig om dat uit te voeren. Maar dat lukt nog steeds niet. We hebben wel kleutergym, dus vanaf 4 jaar.
1: Okay.
2: Dus op de vrijdagmiddag in de Staver. En van daaruit groei je dan weer verder.
1: Tot hoe lang blijven de leden eigenlijk bij jullie hangen?
2: Nou, best wel lang. Als je zeker gezien de turnsters, ja, die groeien dus eigenlijk van de turngroep richting zo de 50-plus groep in.
1: Okay.
2: En die zijn soms nog steeds actief.
1: Okay.
2: Ja.
1: Want je hoort nog als bij vereniging dat er op een gegeven moment een bepaalde leeftijd met studie en zo, dat je wat leegloop krijgt.
2: Ja, dat zien we dus heel erg in de freerun groep. We hebben een 13-plus groep. En dat is wel een leeftijd waarop ze naar de middelbare school gaan. Meer huiswerk. Ze gaan werken. Een baantje erbij. En dan is er geen tijd meer voor het turnen of het freerunnen. En dat is best wel lastig.
1: Ja.
2: Maar we hebben ook bijvoorbeeld de leeftijd dat ze naar zwemles gaan. En dan is er een mogelijkheid om rustend lid te worden. En dan betalen ze dus geen contributie, maar blijven ze wel lid. Hoeven ze niet weer die lidmaatschap te betalen. En dat kan ook bijvoorbeeld gebruikt worden als er een ongelukje gebeurt. Of ze zijn ernstig ziek, of ze langdurig ziek.
1: Even terugschakelen, in de rustpauze, maar wel lid blijven. Wel.
2: Klopt. Ja.
1: En ook dan denk ik in het hoofd nog van, oh, ik ga terug.
2: Ja, dat is dan, ja, dan is het wel de bedoeling dat je dan terugkomt.
1: Ja, dat doe je makkelijker dan. Ja. Of dat je, ja, nee,
2: je
1: ik
2: houdt
1: heb het
2: binding.
1: Ja, je houdt wat binding ermee. Hebben jullie andere manieren om de leden te binden? Want vroeger werd er van alles en nog wat gedaan. Ik kan me voorstellen dat het niet meer gaat.
2: Het is wat lastiger, ja. Maar we proberen nog steeds met regelmaat bijvoorbeeld naar een zo'n springhal te gaan. Dan ben ik even het woord kwijt, hoor. In Spijkenisse heb je er eentje.
1: Ja, ik weet
2: een
1: wat
2: jump,
1: je bedoelt.
2: Jump Excel, maar dat heet tegenwoordig geloof ik
1: Ja, ze hebben weer veranderd, ja.
2: Ja. En dat doen we vaak bijvoorbeeld met Sinterklaas en dergelijke. Dan gaan we kijken of er ouders zijn die mee willen rijden. En dan gaan we daarheen. Maar wat heel populair is, is eigenlijk het verkleed komen. En dat doen we dan vaak met onesies, hebben ze dan aan. Dat is helemaal hot. Maar ja, ze krijgen het ook hot van. En met kerst hebben we...
1: De freerunners, de mannen met baard.
2: Ja, zeker. Als je bij ons op de website kijkt, dan zie je inderdaad 3 jongens in een kerstpak. Okay. Met baard.
3: Ja.
2: En die komen dan zo freerunnen.
1: Ja.
2: En het is hilarisch.
3: Ja, geloof.
1: Want ik zit door het boekje te bladeren met alle herinneringen.
2: Ja.
1: Toen werden er ook nog speurtochten en dat soort georganiseerd.
2: Ja, dat hebben we in het verleden ook nog wel gedaan. Ik heb ooit eens in het verleden ook nog een speurtocht georganiseerd. En dat was hartstikke leuk. Alleen ja, de corona heeft ook wel het een en ander verziekt. Ja. Dus dat is wel... Ja.
1: Op veranderd hè, toen.
2: Ja, klopt. We mochten niks.
1: Nee.
2: Dus dat lag allemaal stil. En dan ben je net lekker op gang met
1: maar
2: allerlei...
1: Wat is het dan zo moeilijk om het weer op gang te helpen?
2: Het organiseren eigenlijk, denk ik. De vereniging groeit gelukkig goed. Alleen, zoals ik al zeg, we hebben een klein bestuur. We hebben Kees Vroegendewij is de voorzitter. Raymond Moerman is penningmeester, maar ook turnleraar. Ik ben dan de secretaris. En dan hebben we dan nog een aantal algemeen bestuursleden. En dan nog een juf Lydia die voor de freerun bezig is. Je hebt tijd nodig en energie. En ze moeten het ook willen. Ja,
1: het is moeilijk om mensen te krijgen die dan nog wat extra voor de vereniging willen doen.
2: We hebben het al een keer geprobeerd om iets te organiseren, maar dan blijken de kinderen dus niet alleen op turnen te zitten, maar ook op voetbal.
3: Ja,
2: dan wil je iets in het weekend organiseren. Nee, sorry, dan moeten ze voetballen.
3: Ja.
2: Dus ja, dat is gewoon lastig. Dus we houden het voorlopig bij af en toe eens naar zo'n Jump Excel te gaan. Dat vinden ze helemaal geweldig. Kunnen ze helemaal losgaan op die trampolines. Ja. En verkleed komen. Ja.
1: Middelharn in Sommersdijk, is dat ook echt je werkgebied? Of komen de leden van verder?
2: Ze komen ook van verder. Zandt Hardenvliet, Den Bommel, Ochtendsplaat. Ja, eigenlijk wel overal wel een beetje vandaan. Wel wat minder. De meeste komen uit Middelharn in Sommersdijk, Dirksland, stad.
3: Ja, zeker voor het freerunnen, denk ik.
2: Ja,
3: voor de gym, volgens mij, heb je toch in ieder dorp of vrijwel ieder dorp nog wel een eigen gymvereniging?
2: Dat wel, maar die hebben ook wel, vinden het lastig om leiding te houden. En ik weet dat er hier in Dirksland is er dus ook wel moeite geweest met een leiding van een turngroep. En die meisjes gaan dus carpoolen met de moeder en die komen naar ons toe. En niet omdat ze dat willen, maar omdat er gewoon geen leiding meer was. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is jammer.
1: Kunnen jullie nog meer leden handelen?
2: Nou, op sommige, in sommige groepen wel. En het roleert natuurlijk. Hè. Zoals ik al zei, we hebben groepen vanaf 6 jaar, van 6 tot 9. Zijn ze ouder, dan gaan ze naar de volgende groep. Dus ze komen en ze gaan. En we kunnen nog steeds
1: toch wel wat mensen
2: handelen. Ja. Maar het is een heel georganiseerd.
1: Die lijsters, als je dat wil, assistenten wil worden en doen, waar moesten we nog weer zijn?
2: Dan kun je bij ons op de website kijken, masd.nl, of Instagram en Facebook.
1: de gymvereniging met Lannis. Soms ik zit het boekje te bladeren. Ja, ik blijf het leuk vinden.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja, en hier zo ook, daar hebben ze een lijstje huiswerk krachttraining. In maart 27 maal hoeken, 70 maal drukken, 27 maal springen. April is het ook zo. Maar dan wordt het 2 keer meer. In mei wordt het 30 keer. En zo loopt het op. Ik weet niet van wie het lijstje is, hoor. Maar dat, misschien wel van Anita, want Anita staat ernaast dat zij... een diploma gehaald heeft als
2: ja, het is een verzameling van krantenknipsels en diploma's, mededelingen. Ja, je kan zo gek niet verzinnen of het zit in het boekje. Ja. Echt leuk gedaan.
1: Piet die zei toen van, joh, gimmen is beter dan tv kijken.
2: Ja.
1: Wat is er zo goed aan gimmen?
2: Gimmen is, je bent bezig met bewegen. En dat is ook eigenlijk wel onze motto als vereniging. We willen echt hebben dat de kinderen genieten van bewegen. Op wat voor manier dan ook. Of dat turnen is, of freerunnen. Maar het moet wel op een leuke manier gebeuren. En ook onderling, sociaal, vinden we het ook heel erg belangrijk dat de kinderen goed met elkaar op kunnen schieten. Dus als wij ook merken dat er pestgedrag is, dan proberen wij daar gelijk op in te springen. Want daar houden wij absoluut niet van. Iedereen moet op zijn gemak voelen om bij ons te kunnen komen gymmen. En ja, wat Piet zei, gymmen is inderdaad beter als televisie kijken. En tegenwoordig PlayStation
1: zijn, ja. wat er geroepen wordt.
2: Maar dat, ja.
1: Ook dat evolueert mee met de tijd. Maar,
2: ja, zeker.
1: Ja, ja. Maar het niet bewegen is een groot probleem.
2: Ja, klopt. Dus,
1: merk je het op Flaké heel erg, op Middelaan is heel erg, dat je... De kinderen minder hebben om naar de gym toe te komen. Ja, nee, als ik jullie aantallen hoor, niet. Maar...
2: Nee, als ouders bijvoorbeeld wat minder in de slappe was zitten, zal ik maar zeggen, dan is daar via de gemeente een regeling voor te treffen. En dus dat komt altijd goed. Dat staat ook bij ons op de website. En als ze daar vragen hoe zijn, dan kunnen ze bij mij terecht.
1: Ja, maar dat loopt via jullie dan, hè, geloof ik.
2: Eerst via de gemeente moet je een aanvraag daarvoor doen. En dan kan dat bij ons ingewisseld worden.
1: Ja, en dan krijg je punten of wat dan. Hoe je het ook wel noemen.
2: Het kindpakket heet dat, ja.
4: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
5: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
4: Interviews.
6: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldor nog bij ons in de studio.
7: Ja.
6: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
7: Dat vergeet je nooit meer.
6: Nee, wij ook niet.
4: En het laatste sportnieuws.
8: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Tot zover alweer het eerste uur van dit programma Op de Haag op woensdag 1 juli 2026... waarin we terugblikken op de 48 uur radio-uitzendingen die we vanaf januari tot op heden hebben mogen maken voor u. En in die uitzendingen kwamen natuurlijk heel veel interessante gasten en onderwerpen voorbij, waarin we vanavond daarin een aantal hoogtepunten willen laten horen. Wil je de uitzendingen terugluisteren, dan kan dat natuurlijk altijd via de Spotify-kanalen van Omroep Archipel en Sportlokaal. En vanaf 2 september gaan we weer beginnen aan een nieuw seizoen. Wil je daar te gast zijn, kun je je altijd aanmelden via opdehaagte@omroeparchipel.nl. De volgende uren gaan we natuurlijk gewoon weer verder met daarin wat hoogtepunten van het afgelopen seizoen van Op de Haagte. Graag tot zometeen.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met...
1: Het afgelopen half jaar kwam er weer een keur aan gasten en onderwerpen voorbij in de uitzendingen van Op de Hoogte vanuit de studio van Omroep Archipel. Vandaag, in deze laatste uitzending voor de zomerstop, blikken we weer terug met een aantal mooie gesprekken en momenten om u deze nogmaals te laten horen. De keuze was weer enorm en bijna onmogelijk om daar een mooie keuze uit te maken. En alle uitzendingen van het afgelopen half jaar kunt u weer terugluisteren via de Spotify-kanalen van Omroep Archipel. De komende twee uren maken we een kleine selectie met de mooiste en interessantste onderwerpen die voorbij kwamen op de woensdagavond tussen 7 en 9. De samenstelling van deze uitzending is in handen van Maarten de Korte. De montage en de techniek van Sam Hoek. En ondergetekende Tim Hoek, die mag het voor u aan elkaar praten.
0: Dit is Op de Hoogte.
1: Het afgelopen seizoen hadden we heel veel gasten die een jubileum te vieren hadden. En één daarvan was toch wel een bijzondere. De oudste en de kleinste. Het filmhuis Middelhannis. Margriet en Rink Boersma zijn twee enthousiaste vrijwilligers en ze leggen graag uit wat er zo mooi is aan deze hobby.
2: Gestart in 1976. Dus 50 jaar jong. Ja. Dat is nogal wat. Het is een bijzonder filmhuis. Volgens mij is het...
3: Het is een arthouse film. Het was het eerste filmhuis in Nederland.
2: Ja. Op Goeree Hoofdelijke.
3: Het eerste in Nederland dus. En daarna zijn er wel meer gekomen. Want we hebben wel een samenwerking aangegaan met Spijkenissen en Brielen. Helvoetsluis. Om de films uit te wisselen. Want vaak draaiden we dezelfde films en die werden dan doorgegeven. En iemand die moest ze ophalen en weer wegbrengen. En dat was altijd wel... Ja, je leert elkaar wel kennen natuurlijk. Maar er werd wat afgereden in die tijd.
2: Ja. De hele organisatie.
3: Ja.
2: Maar het oudste filmhuis. Ook het kleinste volgens mij van Nederland.
3: Ja. Of dat nog zo is, weet ik niet. Maar we zijn niet echt groter gegroeid. Maar we zijn nog steeds wel behoorlijk stabiel.
2: Heel actief.
3: Ja.
2: Waarom zijn de filmhuizen opgericht toen de tijd?
3: Ik denk om een beetje vertier te zoeken. Want hier is het dus in 76 opgericht. En dat waren een aantal mensen. De oprichters was, de ene was Wim Bosdijk. En die heeft dat samen gedaan met Tinus de Vrede.
2: Volgens mij kwamen ze allebei uit onderwijs.
3: In ieder geval Tinus de Vrede wel. En Wim Bosdijk die zat in het, wat nu het die kuus is eigenlijk. Die zat als beheerder daar en werd van alles georganiseerd. En hij deed dat.
2: Ja.
3: En die zijn op een gegeven moment die film begonnen. En ik weet wel, van toen ik net op Pernesseroord kwam, als vrijwilliger eerst. Maar dan hoorde ik wel van mensen die daar in de opleiding zaten. Nou, die waren wat blij dat er één keer in de 14 dagen... dat ze wat vertier hadden daar. En die gingen graag naar het filmhuis.
2: Ja.
3: Ja. Wat toen nog op de dijk zat.
2: Zo'n 140. Een dikkies op Zandpad 140 zat.
3: Ja.
2: Maar helaas, in 79 geloof ik dat was ze. Een felle brand. En toen was het over en uit daar.
3: Ja.
2: Vandaar dat het toen ook wel filmhuis was, denk ik.
3: Het heette ook altijd filmhuis eigenlijk. Toen hebben ze nog een tijdje beneden aan het kerkenpad gezeten. Ja. Maar wat voor ruimte dat nou precies was, weet ik niet.
2: Ja,
3: daar hadden ze dan een beetje een soort...
2: Volgens mij was de oude kerk die daar zat. Maar dat weet ik niet zeker.
3: Er is toch een ruimte geweest.
2: Waar nu de plusmarkt zit daar in die hoek.
3: Ja,
2: daar was het. Maar dat is heel lang geleden.
3: Ja.
2: Ik ken het wel. Ik had broers die vrij actief waren in Soos 140. Ik ken het wel als daar zat. En toen op een gegeven moment is het verhuisd naar waar jullie nu zitten.
3: Ja, ja. In 1985 is het gebeurd, geloof ik, ja. En toen, maar ik weet wel, de eerste keer dat de film gedraaid werd, er moest een projector geleend worden. Dus toen we al erboven zaten.
2: Want, ja,
3: dat hadden ze nog niet. Dus.
2: Er was waarschijnlijk ook geen eigen zaaltje.
3: Nee, want er moest van alles gebeuren. Want het was ook peuterzaal overdag. Ja. Dus voordat het zover was, moesten de tractoort en de fietsjes en alles, het speelgoed, poppenhuizen, aan de kant worden gezet in de biljartzaal. En dan konden daar de stoeltjes neergezet worden voor de film en de projector.
2: Ik herinner me ineens, het was een noodgebouw van de technische school aan het Kerkenpad, waar ze toen tijd in gezet hebben.
3: Oké.
2: Er stonden wel verschillende zaken bij elkaar, maar dat was van de technische school, is daar nog een paar noodlokalen staan en daar zijn ze toen tijdelijk in.
3: En het was ook maar één keer in de 14 dagen, dus dat kon dan net, konden ze een avondje de zaal
2: alles een beetje opruimen. Maar toen in 85 zijn jullie naar de Dicus, is het daar verbouwd?
3: In zaal 6.
2: En hebben jullie toen gelijk de zaal gekregen zoals die nu is? Met de oplopende vloer?
3: Nee, we zaten in zaal 6. En nu zitten we in de andere kant, de andere lus Eigenlijk.
2: Zaal 6 was eigenlijk helemaal aan de voorkant. Maar dan, als je ervoor staat, links.
3: Ja, daar hebben we dus al die jaren gezeten. Ja.
4: En daar moesten we ook elke keer in gaan richten. Hè? Dus we moesten dus een scherm gaan ophangen. We moesten stoelen klaarzetten, enzovoort, enzovoort. En dan de film gaan draaien. Dus we zijn begonnen met 8 mm. En dat is een beetje opgegroeid naar 16.
2: Maar als je dan die 8 mm, dan
4: dat zijn hele kleine filmpjes.
2: Hoeveel spoelen had je toen dan nodig?
4: Daar had je een heleboel spoelen voor nodig. Ja. Die tijd heb ik niet meegemaakt. Maar de tijd dat wij met 35 mm kwamen, dan moesten we wel eens 7 spoelen maar ophalen. En dat waren spoelen van pakweg 70 centimeter. En die moesten we sjouwen en er zat allemaal cellulose in. Dus dat was nogal wat. En we moesten ze aan elkaar plakken. En dan moesten we ook de volgorde goed hebben. Want je moest eerst, dus de laatste erop zetten. En dan de tweede. En dan de derde. Want anders had je de volgorde niet goed. En dat is wel eens een keer.
2: Gebeurt er wel eens dat
4: de
2: fout
4: ging? We hebben dat wel eens een keer meegemaakt dat we de volgorde niet helemaal goed hadden. De mensen hebben dat niet in de gaten gehad. Maar het is wel gebeurd. Ja. Een andere anekdote is dat een keer, toen liep de film, die liep niet weer terug op de spoel, maar die viel op de grond. En dan lag er dus een stapel krullen van spullen naar beneden in de grond. Er was een hele hoop neer. En toen moesten we met de hand uit gaan zoeken wat ze bij elkaar moesten halen. Dat was een hele van job.
2: Uit mijn radiotijd ken ik het van cassettebandjes die je wel eens eruit liepen en dat je het op moest rollen. Maar dat was dan nog een makkie vergeleken met dit soort dingen.
3: Dat ging met een potloodje, maar dit niet dus.
5: Nee, een potloodje te klein voor. En sinds wanneer zijn jullie daarbij betrokken? Want je zegt van met die eerste 8 mm en 16 mm.
4: Die heb ik niet meegemaakt.
3: Nee, ze zijn begonnen met 16 mm, ik niet overdreven. Dus, en daarna 35.
4: Nee, maar goed, de 35 mm die heb ik dan helemaal meegemaakt. Toen ik daar kwam, werden we dus ingewerkt door de technici die er toen waren. Dat waren vrijwilligers en die kwamen uit de, laten we maar zeggen, Kees Hogeboom, dat was een chirurg hier in het ziekenhuis. En dan had je Han. En je had ook nog
3: Han Verschuren.
4: Henk Verschuren. Henk Verschuren. En die hebben ons opgeleid. En daarna zijn wij, wij waren technisch. Dat was Wijnand Legerstede. Die hebben jullie ook al eens een keer meegemaakt. Hier bij een interview. En wij zijn samen begonnen dat. En wij waren nogal technisch onderlegd. En dus we hebben op een gegeven moment gezegd, dat kleine lampje wat er in die camera zit, die moeten we maar eens een keer gaan vergroten. Dus dat zat in, een digitaal lampje van pakweg 250 watt. Nou, dat was dus helemaal niks. Dus dat hebben we eerst maar eens heel voorzichtig naar 750 watt gedaan. Nou, dat was ook niks. En toen hebben we dat naar 1000 watt gegaan. En toen kwamen er dus hele mooie beelden naar buiten. Hè. Toen werd het wat minder donker enzovoort, enzovoort.
2: Werd het niet te warm dan?
4: Ja, maar er werd ook gekoeld, hè. En dan werd die ruimte waar we stonden, die werd dan wel wat warm. Maar dat maakt niet uit op dat moment. Daar hebben de mensen beneden geen last van, hè.
2: Dat is de film er maar geen last van
4: heeft. Nee, de projector staat er nog steeds. Dus die hebben eigenlijk op een hele prominente plaats op de tribune gegeven in het huidige theater. En het staat hier mooi te zijn.
2: Ja, ik heb hem vorige week nog gezien. Het is inderdaad, ik heb hem zelfs gebruikt voor de aankondiging van vanavond.
4: Leuk.
2: Het programma. Even een klein stapje terug. Je vertelt wat je in het begin de tijd deed bij het Filmhuis. Maar hoe kom je vanuit Olgersplaat in Diekhuis bij het Filmhuis terecht?
3: Nou, wij waren altijd wel graag filmkijkers. We hebben ook in Den Haag gewoond de jaren. En dan was het van, oh jongens, we kunnen nog net de voorstelling halen van 7 uur. Dus wij waren echt wel liefhebbers van films. Maar op een gegeven moment komen de kindertjes en dan zijn er andere dingen belangrijker. Dus dan ligt het op een laag pitje. Ja. En pas toen ik op Anesse Roort een keer in aanraking kwam, toen hoorde ik dus dat er een film wordt gedraaid. 1 keer in de 14 dagen. Maar wij kwamen er gewoon niet aan toe in die tijd. Dus inmiddels kinderen groter natuurlijk. natuurlijk. En dan krijg je toch weer een ander leven. En toen zijn we toch weer lekker weer film gaan kijken. Ja. En toen op een gegeven moment, toen wij er net bij zaten, eigenlijk in 2009 is dat geloof ik veranderd. Toen zijn we elke week gaan draaien. En dat was natuurlijk wel fijn. Ja. Want eerst hadden we 20 films in een heel seizoen. En toen daarna werden het 38. Dus dat was een meer films uitzoeken natuurlijk. Hè. Dus dat was wel leuk. Ja. Ja.
2: We hebben aan tafel zitten Rink en Margriet Boersma. En we praten met hun over het filmhuis in Middelharnis. Hoeveel medewerkers hebben jullie op dit moment? Met hoe groot is het groepje?
3: Nou, dit zijn er meer dan 12.
2: Oké. Okay. Ja. Dus een lekker groepje om het werk te kunnen doen.
3: We moeten er ook weer niet te veel worden. Eerst hebben we jaren vreselijk gezocht om mensen erbij. En dat, overal is dat heel moeilijk, vrijwilligers te krijgen. Ja. Maar nu hebben we ineens een heleboel. Maar ja, wij worden toch wat ouder. Dan zeggen we, dan gaan wij stoppen. Dus,
2: maar eerst jij bent van de techniek. En wat is jouw...
3: Kassa en films uitzoeken. En
2: Dus er is meer dan de kassen, er wat films uitzoeken. Hoe werkt dat dan?
3: Dat, dan gaan we één keer in de maand. Dan is er een gelegenheid in Den Bosch, de verkaderfabriek. En daar zijn 5 zalen. En daar worden films gedraaid. Dat is speciaal voor de filmhuismedewerkers. En we gaan meestal dan met een auto met 4 mensen. Dat is wel zo economisch natuurlijk. Ja. En als er dan 4 mensen 3 films zien... want je kan dus 3 keer een ronde film zien... dus dan zijn er 12 films die gezien zijn... En dan kun je daar een keuze uit maken. Dan moet je kijken of dat die film geschikt is voor ons filmhuis, voor ons publiek eigenlijk, of dat aansluit slaan. Alleen het probleem is wel vaak dat je lang moet wachten. Dan heb je een mooie film gezien en denk je, wanneer komt die dan eigenlijk? Je vergeet dat op een gegeven moment eigenlijk ook alweer. Maar we maken er wel een verslag van en dat wordt doorgegeven en dat komt allemaal in de computer te staan. En daaruit maken we dan weer een lijst voor de volgende maanden.
2: Ja, want als jullie een film goed vinden, dan zeg je, die is vlakke waardig. Ja. Dan schrijf je daarop in of zo?
3: Ja, maar het duurt te ver. Als we hem daar in Den Bosch hebben gezien, dan duurt het vaak wel een klein jaar voor die eigenlijk pas in de relatie komt. En dat is het nadeel eigenlijk. Dus dan ben je het eigenlijk alweer vergeten. En dan komen er steeds weer nieuwe films natuurlijk. Dus er zijn een heleboel mooie films die wij eigenlijk nooit draaien, omdat we toch maar één keer in de week draaien. Ja. Ja. Trouwens, de laatste tijd is het wel veranderd. Want we rijden altijd op woensdag of donderdagavond. Echte arthouse films meestal.
2: Wat is echt een arthouse film?
3: Dat is een film met een inhoud. Niet een commerciële trekker, maar echt een film waar een verhaal achter zit. En een geschiedenis. Want dan wil ik nog eventjes zeggen. De eerste film die we ooit gedraaid hebben. Dat was Family Life van Kenneth Loach. En dat was een heel indrukwekkende film. Want dat ging over een jonge vrouw die zwanger wordt. En de familie die wil allemaal dat ze abortus plegen. Dat is eigenlijk nog blijft echt actueel natuurlijk. Dus dat was de eerste film die gedraaid is op 11 maart 1976. Ja. En zulke films, het wordt niet altijd van die zware films. Maar wel films met een inhoud en waarover...
2: Zijn niet de commerciële successen die in de arthouse...
3: Maar niet de echte... Nee. Kastkrakers. Nee, maar we draaien nu vanaf januari en proberen we dat het hele jaar vol te houden dit jaar, het kroonjaar eigenlijk. Dat we van die gouden oude trekken, de Out of Africa en Lawrence of Arabia en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Die worden steeds op woensdagavond dus gedraaid.
2: Daar ben ik weer geweest.
5: En dat is naast de normale donderdagavond?
3: Ja, dat is op woensdagavond dan. Ja. En op zondag draaien we tegenwoordig muziekfilms. En ook als er een gelegenheid is dat er gegeten kan worden. Dat er een hapje gegeten wordt met de mensen. Dus dat is ook wel leuk natuurlijk.
5: Ja.
3: En dat is nog een beetje een experiment dat zijn we aan het lopen. Een paar keer loopt het lekker goed. En soms dan komen er weinig mensen op af. Ja, je weet soms niet waar het aan ligt. Maar we blijven dat nog even volhouden. Kijken hoe dat,
2: wat moet ik me voorstellen bij een hapje eten? Is het dan een menu wat er
3: geserveerd? Ja, dat is gewoon een menu. En dat is eigenlijk een soort verrassingsmenu. En er is iemand die kookt dan voor zoveel mensen. Je moet je van tevoren opgeven. Ja. En dat is een leuk idee.
1: Na de locatie op het zandpad en na de brand... Tijdelijk aan het kerkenpad belandde het filmhuis uiteindelijk in het diekhuis. Dat ze daar nu nog zitten, ging niet zonder slag of stoot.
4: Ik moet zeggen dat op een gegeven moment kregen wij er lucht van... dat de gemeente had het idee dat het gebouw, zoals het daar staat... het diekhuis en de oude scholen eigenlijk... dat eigenlijk voor de sloop gedaan moest worden. En ze wilden dat plat gooien. En dat vonden wij als, laten we zeggen, gebruikers van het diekhuis... vonden wij niet zo geweldig. En toen had je dus meerdere gebruikers van het DQ's. De muziekschool zat erin, er werd muziek gegeven, en een heleboel. Er zat, kleuters zaten erin.
3: Schilders.
4: Dus schilders, alles wat er dus eigenlijk op cultuurgebied was, werd daar gedaan. Dus toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken van jongens, wat gaan we doen? En toen is er een clubje van ja, zeg maar twee architecten. En ik zei de gek in de techniek. Klimaattechniek. En er was ook nog een bouwkundige bij. En daar hebben we een rapport op een nulmeting gedaan. Dus alles op papier gezet, foto's gemaakt en een rapport van geschreven van wat er moest gebeuren. Alleen om achterstallig onderhoud, wat erin zat, te verhelpen.
2: Ja.
4: En daarnaast hebben we ook gezegd wat we nog meer wilden. En dat hebben we dus ingediend. En dat hebben we aan alle fracties hebben we het uitgedeeld. En ja, ook met, zeg maar, bezoekers. Die er, en er waren ook jeugd bij. Toen was er echt een samenhorigheid. Die wilden er achterheen. We hebben, zeg maar, een raadsvergadering meegemaakt. Waarin we ons hebben kunnen, ja, zeg maar, presenteren. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat de raad in hun wijsheid hebben besloten het gebouw toch maar te renoveren.
2: Ja, ja, ja. Ja, en je ziet wat er van gekomen is.
4: En toen hebben wij, we hebben ook wat geld bij elkaar gesprokkeld hier en daar. Want ja, we hadden nieuwe projecten nodig, we hadden een nieuwe lichtinstallatie nodig. En er moesten kabels getrokken worden, dus er waren met een heleboel vrijwilligers nodig.

0: stand te kunnen houden.
1: Ja.
2: Dat denk ik wel, ja. Maar aan de andere kant biedt het toch aan mensen een ontmoetingsplek.
0: Ja. Dat zeg ik dan ook. Ga naar de diekjes. Het zou zonde zijn als dat soort zaken verdwijnen. Want het zijn echt leuke dingen die daar gebeuren. Ja. Absoluut.
1: En waren het toch ook altijd kinderfilms? Of zijn die er nog steeds?
3: In de vakanties worden films gedraaid voor kinderen, ja.
2: Maar die worden erg slecht bezocht.
1: Ja, want wij hadden inderdaad met Geo Lucky ook een samenwerking. En die hadden toen met James Leakavonden hadden ze ook films. Volgens mij Home Alone films.
2: Ja.
1: En toen zeiden ze dat het is soms zo lastig jongeren er naartoe te trekken.
3: Ja.
2: Dat is heel lastig.
3: Ja, en de ene avond was goed bezocht en de andere avond weer helemaal niet.
0: Was dat in die kit vroeger?
3: In de kerstvakantie was dat volgens mij ook.
1: Deze was in de kerstvakantie, ja.
0: Ja, maar vroeger de Cine Kids of zo.
2: Dat Cine Kids
0: was, dat was toch vroeger waar jullie aan meededen?
2: Ja, klopt. En daar werken we nog steeds mee.
3: Maar meestal in de vakantie worden er toch films gedraaid. In de herfstvakantie, in de voorjaarsvakantie. Er wordt altijd wel een film gedraaid voor de kinderen. Ja.
4: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse. Iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.
5: Een graag geziene gast in Op de Haagse is Jack Westhoeven uit Oudorp. Of het nu over schietverdediging Raak de Roos gaat uit Oudorp, of over de bunkerroute, of over zijn werk voor WO2GO. Hij kan er in ieder geval heel enthousiast over vertellen. Dit keer nam hij gasten mee, waar prater Jeroen Witte en sidekick Jordi Smit in het begin wat minder enthousiast over waren. Wat in de loop van het uur overigens wel veranderde.
6: Schets eens een beeld voor ons. Je zegt terrarium, dan denk ik aan een grote aquarium. Waar normaal gesproken de vissen in zitten. Mm-hmm. Ik zie hem steeds dichter bij je komen, in die zin. Heb je daar dan heel veel van staan?
7: Ja, dit zijn allemaal dieren die individueel gehouden moeten worden. Want die kunnen niet samen in één ruimte. Dus ik heb voor ieder dier een apart terrarium. En ik heb één wand in de woonkamer. Daar staan denk ik een goede 40 terraria met spinnen, schorpioenen en dat soort beestjes.
6: Oké. Okay.
7: Ja, en een aantal grotere terraria dan voor een aantal slangen.
1: Dan heb je een goede uitbouw nodig.
7: Ja, dat valt wel mee.
6: Hey, veel mensen vinden natuurlijk, en wij ook, we zitten hier ook niet echt heel erg op ons gemak, maar iedereen vindt het allemaal wel spannend en zelfs een beetje eng. Zo van, wat maakt deze dieren voor jou zo interessant dan?
7: Omdat ze dus heel erg onderbelicht zijn. Heel veel mensen vinden ze inderdaad eng, smerig, zijn er bang voor. En ik heb zoiets van, dat is totaal ongegrond. Ze zijn eigenlijk een beetje onbegrepen dieren, zeg maar. En dat maakt het ook heel erg interessant en fascinerend om ze te houden. Verder zijn het hele makkelijke dieren, want je hoeft ze niet uit te laten. Nee. Ze blaffen niet, ze stinken niet. Dus je hebt er eigenlijk weinig onderhoud aan. En dat maakt het ook dat je al heel snel meerdere dieren hebt.
6: Ik heb 3 keer een hond mogen hebben in mijn leven. Dan die herkent jou. Is altijd aanhankelijk bij je. Inderdaad, je moet dan wel naar buiten. Heb jij dit ook met jouw dieren?
7: Spinnen sowieso niet. Schorpioen ook niet. De slangen die herkennen je en die accepteren je.
6: Okay.
7: Het is niet dat je daar een band mee opbouwt. En slangen komen ook niet naar je toe omdat ze je warmte nodig hebben of je liefde of wat dan ook. Dat zit daar niet in. Dus dat is op een hele andere manier dan dat je een hond of kat hebt. Een hele andere band bouw je daarmee op.
6: Ik zie jou wel liefdevol over de slang aaien en het heel liefdevol in je hand hebben.
7: Nou ja, ik probeer het beestje een beetje op te warmen zo, zodat hij iets actiever wordt.
6: Okay.
7: Het zijn natuurlijk koudbloedige dieren en die hebben warmte nodig om actief te zijn. Dus ik hoop dat hij even nog wat meer gaat doen dan alleen liggen.
6: Ja, goed, ik zie hem al kruipen.
1: Ik denk dat Jeroen daar net iets anders over denkt. Dat hij het wel heerlijk vindt dat hij zo passief op je armen ligt.
7: Ja, hij gaat zo wel richting Jeroen, dat komt wel.
6: <Okay. laughs>
1: En ik zie toch een technicus de hele tijd lachen naar ons.
6: Ja, die zit heel fijn achter het glas.
7: Ja, maar die is aanstichter hiervan.
6: Ja, zeker. Ja,
7: mannen met baarden, dat vindt die slang ook heel interessant. Dus,
6: oké. Okay.
1: Dat scheelt Jeroen.
6: Ja, nee, dat komt dan goed. Nou, je praat graag, hè? Vandaar ook dat je graag, of tenminste hier in het programma komt. Maar je praat graag over je hobby. Je geeft presentaties over het eiland.
7: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk door heel Nederland heen. Podcasts, aantal presentaties gegeven.

0: gegeven. Ook op scholen geweest, op een hogeschool geweest. Dus ja, wat dat betreft kom ik overal. En probeer ik mensen te laten zien wat voor bijzondere en mooie dieren dat dit zijn. En dat de angst die men heeft ongegrond is.
1: Ja, en waarom is die ongegrond?
0: Nou, deze dieren die zijn er niet op uit om ons enige vorm van kwaad te doen. Wij staan niet op hun menu. En ja, als mensen denken aan een slang, dan hebben ze allemaal zoiets van ja, dat is glibberig, dat is levensgevaarlijk, dat bijt, dat is giftig, dat is eng. Maar ja, dat is het eigenlijk helemaal niet. En dat is een stukje foute informatie en een bepaald beeld wat er heerst. En dat probeer ik een beetje te doorbreken.
2: Maar nu ben ik afgelopen zomer in Australië geweest en deed ik daar heel graag hardlopen. En toch werd ik regelmatig op een camping even aangesproken van hey, let op, je gaat zo de natuur in, je gaat hardlopen. Wees voorzichtig, kunnen wel slangen zijn, je kan een beet oplopen, ze kunnen van je schrikken. Dus dat is dan toch wat in mijn hoofd blijft zweven als ik dit verhaal dan ook hoor.
0: Ja, het is natuurlijk ook een stukje instinct, hè, wat bij de mensen ingebakken zit, dat je voor slangen en spinnen een soort van op moet passen. Want ja, er zitten inderdaad ook giftige exemplaren tussen die zeker niet gezellig zijn voor ons. En Australië, ja, ze zeggen altijd dat het giftigste land ter wereld is. Dus alles wat daar rondloopt of kruipt, dat is erop uit om... tenminste, dat kan gevaarlijk zijn. Dus ja, daar moet je altijd rekening mee houden.
2: Ja.
0: De dieren die ik bij me heb, dat is allemaal prima. Die zijn niet giftig of wat dan ook.
2: Nee, die kunnen geen beet toedienen waardoor het dodelijk kan zijn.
0: Absoluut niet, nee.
1: En dan ga je eens een presentatie geven. Hè. Voor wie is zo'n middag of ochtend dan bedoeld? Mensen kunnen zelf op initiatief, maar normaal dat je ook op scholen. Wat is jouw bedoeling nogmaals?
0: Nou, vaak is het een stukje educatie over reptielen. Sommige scholen hebben een projectweek over reptielen. En een hond of kat heeft iedereen om mee naar school te nemen, bij wijze van. En dit soort dieren is een stuk lastiger. En ik heb een aantal dieren die het gewend zijn. Dus die gewend zijn om mee op pad te gaan. En die heel rustig en tam zijn. Dus die perfect zijn voor dat soort gelegenheden. Dus ik kom dan graag daar wat over vertellen en laten zien op scholen of buurthuizen of wat dan ook.
1: Nee, we doen er allemaal heel spastisch over, maar ik ga ook graag naar het Reptielenmuseum in Vlissingen. Dus wat dat gaat, loop ik daar ook graag naar binnen. Maar wat zijn de meeste reacties? Ik kan het misschien ook wel invullen. Zo van die je krijgt op zo'n middag.
0: Ja, mensen vinden het heel erg mooi en gaan toch op een andere manier naar dit soort dieren kijken dan dat ze daarvoor deden. En dat is ook altijd heel erg mooi om te zien.
3: Met hier en daar een trilling in zijn stem ging presentator Jeroen Witte dapper verder. Daar kwam een schorpioen langs.
1: Een prachtige schorpioen. Maar ik heb altijd geleerd dat in die straat staat, daar zit de angel het gevaarlijk is. Daar pakt hij hem wel eventjes bij beet.
0: De Aziatische bosschorpioen. En dat is de grootste schorpioenensoort die we hebben rondlopen op deze mooie planeet. En die vangt vooral zijn prooi met zijn scharen. Dus die is niet afhankelijk van een gif, zeg maar, om zijn prooi te doden.
1: Want deze is wel giftig.
0: Nee. Ja, deze schorpioen is wel giftig, alleen niet gevaarlijk voor ons. Dus als je hier een steek van zou krijgen, is ongeveer vergelijkbaar als met dat van een hommel of een bij.
1: Ja, ja. Oh, dus
0: dat valt wel mee. Tenzij je echt heel erg allergisch bent, dan wordt het naar. Maar deze soort die steekt eigenlijk niet, omdat hij dus zijn prooi vangt met zijn schaar en die knijpt hij dan gewoon dood. En dan gaat hij het lekker oppeuzelen. Dus ja, dit is zelden tot nooit dat hij zijn angel gebruikt.
1: En waar praat je dan over? Wat zijn die prooien?
0: Kleine insecten.
1: Ja, okay.
0: Dus krekels, kakkerlakken, noem maar op. Eigenlijk alles wat klein genoeg is om te kunnen vangen voor ze, dat pakken ze.
2: Ja, het is natuurlijk eigenlijk een heel mager lijfje.
0: Ja.
2: Dus het is ook niet zo dat daar enorme objecten in kunnen als je...
0: Nee, en dit valt natuurlijk ook onder de spinachtige, zeg maar. Dus het is ook echt een insect en geen reptiel. Dus gelijk een ander soort dier.
2: En hier heb je er heel veel van, zei je?
0: Ja, ik heb tegen de 50 vogelspinnen zitten. En ik denk op dit moment een stuk of 10 verschillende soorten schorpioenen.
2: Oké, en die zitten wel bij elkaar? Of zijn dat ook vijanden?
0: Allemaal apart.
2: Allemaal apart?
0: Ja. Alleen deze soort die heb ik in een grote bak en heb ik er een aantal bij elkaar. Dat is prima te doen. Alleen van andere soorten, die hou ik apart.
2: Ah, oké, zo.
1: In die zin blijft hij, zij, wat...
0: Geen idee wat het is. Dat is heel lastig te zeggen bij schorpioenen. Dat, ja, je kan het zien hoor, maar volgens mij is dit een mannetje. Maar ik durf het niet 100% te zeggen.
1: Want kweek je ze ook?
0: Nee, ik kweek niet met dieren. Nee.
1: Waarom niet?
0: Nee, ja, dat is weer een hele andere tak van sport. En ik heb daar geen interesse in om daarmee mee bezig te zijn. Ik heb een paar keer een legsel eieren gehad van slangen. En that's it. Ik ben er niet bewust mee bezig, zeg maar. Als het gebeurt, dan is het prima. Maar ik ga niet bepaalde soorten bij elkaar zetten om te kijken wat daar dan weer uitkomt, zeg maar. Dat kan ook een hele leuke vorm van de hobby zijn. Maar ik ben daar niet mee bezig.
1: Nee. Want... Dat is een kunst apart.
0: Ja.
2: Ik zie dat deze schorpioen een beetje wil bewegen. Die is gewoon nieuwsgierig naar zijn omgeving. Of houdt hij niet zo van om op de hand te staan?
0: Deze schorpioen is een nachtdier. Nou, het is hier vrij licht. Dus die wil het liefst in het donker zitten. Maar dit soort dieren die willen het liefst gewoon afwachten dat er wat voorbij komt. Wat ze kunnen pakken.
2: Sluipschutten.
0: Ja. Deze zitten normaal gesproken weggekropen onder stronken van bomen of tussen de vegetatie. Ja, een hol. En dan als er wat invalt of langskomt, dan pakken ze dat.
3: Naast deze terugblik hier en op de Haagte, de mogelijkheid om alles via Spotify terug te beluisteren, is het ook mogelijk om de uitzendingen terug te kijken via onze Facebookpagina van Sportlokaal. En daar kun je zien dat presentator Jeroen Witte niet alleen een vogelspin heeft aangeraakt.
1: Ik heb voor het eerst van mijn leven heb ik een zojuist een vogelspin op mijn hand gehad. En je voelt gewoon de haakjes in je huid. Trekken.
0: Ja, dat klopt. Daarmee houden ze zich heel goed vast. Ja, aan het uiteinde van de pootjes zitten twee hele kleine haakjes en daarmee zetten ze zich vast op hun ondergrond.
1: Ja.
2: En je hebt alweer een nieuwe buurman of buurvrouw gekregen.
1: Ja. Wat heb je in je hand?
0: Ik heb hier een zwarte Mexicaanse koningsslang in mijn hand. Deze die heet heel toepasselijk Venom.
1: Ja?
0: Ja. Dit is ook een wurgslang. Het bijzondere van deze slang is dat hij ook andere slangen eet. Hij komt voor in Mexico en gaat daar vooral op zoek naar gifslangen om die te verorberen. En daar is hij ook immuun voor dat gif.
1: Ja.
0: Dat maakt het een heel bijzonder beestje. Ik geef ze gewoon muizen. Dat gaat ook prima. Maar in de natuur proberen ze toch ook andere slangen te pakken.
1: Ik raak hem net even aan. Ontzettend koud.
0: Ja, ook koudbloedig dier. Dus,
2: Hey, en hier zit een hele glans overheen. Dat is echt een verschil met de vorige. Komt dat hij egaal zwart of bruin zwart is?
0: Het ligt een beetje aan dat het licht erop valt, ja.
2: En net alsof hij uit een natte omgeving komt, maar hij zat echt in een vrij droog bakkie.
0: Ja, nou, hij is ook gewoon droog.
2: Dus ja.
0: Er zit geen slijmlaagje op een slang, zoals we heel veel mensen wel denken.
2: Ja.
0: Die schubben van zo'n dier, dat is eigenlijk hetzelfde spul waar onze nagels van zijn.
2: Juist.
0: En dat vervellen ze ook om de aantal weken.
2: Ik kan me wel voorstellen dat je heel veel indruk maakt als je hier een klaslokaal mee binnenloopt en kinderen in aanraking laat komen met iets waar ze normaal gesproken nooit mee in aanraking komen.
0: Nee, dat klopt. En dat is superleuk om te doen. En dan neem ik vaak ook nog een boa constrictor mee. Dat is dan nog een stukje groter. Dat vond ik voor nu een beetje te onhandig om met alle microfoons rond ons heen te doen. Ja, dat is ook gewoon een heel indrukwekkend dier om te zien.
2: En weet je wat ik misschien nog wat mooiste vind, Jeroen, van dit uur? Ik hoor iemand vertellen met een glinstering in zijn ogen. Ik ben erg onder de indruk van de dieren aan zich. Maar het verhaal erachter, ik zit te genieten.
1: Prachtig. Het is ook een heel mooi beestje inderdaad, om zo te zien.
0: Ja. Deze die worden ook wel eens gebruikt voor fotoshoots. En je ziet ook wel waarom. Er zijn een paar foto's ook viraal gegaan met dit beestje voor een sieradenmerk. Dus,
1: daarvoor... Want je had het ook inderdaad wel over fotoshoots. Waar moet je dan aan denken? Reclame?
0: Reclame, modellenwerk, dat soort dingen, ja.
2: Hij klemt zich nu om jouw vingers.
0: Klopt.
2: Het ziet er vanuit mijn kant niet pijnlijk uit, maar is dat wel al een lichte vorm van wurg of gewoon grip houden?
0: Gewoon grip houden, ja.
2: Ja.
0: Het is natuurlijk een heel gespierd dier. En Ja, dit is niet pijnlijk of wat dan ook.
2: Maar een veel smaller formaat als onze vorige vriend in het eerste kwartier.
0: Ja, een heel ander soort slang dit. Veel ranker. Wordt ongeveer 1,60 meter lang. Maar ja, als dat helemaal opgekruld ligt, dan is dat natuurlijk niet zo heel groot.
2: En toch zo krachtig.
0: Ja, ja.
2: Een gespierde spijker noemen we dat.
1: Ja, zeker.
0: En zo heeft iedere soort heeft weer wat. Hè. Er zijn weer andere kenmerken.

0: In het afgelopen seizoen zijn we met het programma Op de Haagte ook op stap geweest en maakten we locatieuitzendingen bij voetbalverenigingen NTVV, OFB en WFB, bij korfbalvereniging Koetluk en namen we live een kijkje bij het Streekmuseum Goriel Flakee in Sombosdijk. Daar gebeurde heel veel, niet alleen in het museum, maar treden ze ook op buiten het museum, onder meer met een toneelgroep. Wim van Ham en Bertrand van der Bogert zijn de enthousiaste trekkers van deze bijzondere groep mensen.
1: Wim, de toneelgroep van het Streekmuseum. Wanneer is die groep ontstaan en hoe is dat toen gegaan?
2: We zijn op stad heel actief geweest met, met musicals. En toen, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik leerde Bertrand kennen. Ik weet ook geen eens meer waar. En toen was het idee, kunnen we eens niet hier iets doen?
3: Ja, met de moord op staat.
2: Oh ja, de moord op stand natuurlijk, die zijn we toen hier gaan doen. En ja, daar groeide allerlei...
1: Maar dat is een waar gebeurd verhaal.
2: Ja.
1: Verwerkt in een stripboek. En jullie hebben het op de planken gezet.
2: Nou, we hebben het eerst gezongen. En een vriend van mij, Herman Maas, had de plaatjes bij gemaakt. Zoals je dat vroeger zag van die platen waar dan... Smartlap heette dat dan, hè? En ja, dat zongen we, dat lied.
1: En bij welke gelegenheid deed je dat dan?
2: Nou, dat deed er niet toe.
1: Een feestje gingen jullie over
2: op dorpsdagen of op campings of als mensen dat leuk vonden.
3: Een goede moord gaat er altijd in.
1: Ja, daarom mee.
2: Ja, een goede moord gaat er altijd in. Maar vaak bij het Streekmuseum. En toen was het idee. Toen hebben we het een beetje uitgebreid met toneel. Dus het is nou wat groter geworden. En daarna zijn er bijvoorbeeld met de Maand van de Geschiedenis, dat de thema's waren. We hebben iets gedaan met. Ja, geluk.
3: Ja, ja.
2: Kijk, vrouwen met haar op de tanden hebben een stuk gedaan.
3: Ja. Weet je wat dan is? Omdat je dan weet dat Wim talent heeft. En dan ga je een beetje brainstormen van... joh, er komt er weer een maand van de geschiedenis aan.
2: Onder druk zetten bedoelt u daarmee, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Kennen we daar niet wel mee?
1: Want je hebt alles zelf geschreven, Wim?
2: Nee, ik heb niet alles zelf geschreven. Sommige dingen heb ik zelf geschreven en sommige... Enkel ding heb ik met Paul Heerschap gedaan, maar de laatste dingen hebben wij met z'n tweeën geschreven, met Bertrand.
1: Ja, ja. Maar nooit is een stuk opgevoerd met in stad of hier, wat geschreven was door anderen. En
2: nee, altijd zelf geschreven. In stad heb ik veel met Herman Maas en nog iemand waar ik niet op de naam kan komen meer. Anneke, ik weet de achternaam niet meer. Hebben we een musical gemaakt over het dorpsleven daar. Hè?
1: Maar op een gegeven moment ben je gekaapt door Sommersdijk. Is dat een vijandige overname?
2: Ja,
1: of
2: nee, maar dat was... Dit is natuurlijk een unieke plek daar om dat toneel te spelen. Ja. En dan en met goed weer en dan en de mensen daar zitten. En dat, ja, je hebt de akoestiek van de kerk. Ja. En dat was gewoon, ja, dat was fantastisch. En er zijn allerlei, weet ik allemaal stukken. We hebben nog een stuk over de Romeinen. Hoe heet het ook weer? Weet jij het nog?
3: Neeltje. Over Nealenia. Ons Neeltje.
1: Ons Neeltje.
2: Ja, we hebben nog een stuk voor de plaat gemaakt. Dat zouden we spelen toen het gebouw eindelijk daar goedgekeurd werd. Dus we hadden dat over de verovering van het fort daar. Ja, en toen werd het afgekeurd. Dus toen hebben we het hier ook weer gespeeld.
1: Ja, want dat ging allemaal in de open lucht.
2: Ja,
1: ging allemaal in de open lucht.
4: Ja, dat lijkt me dan toch, als je zegt van we gaan stad verlaten. Het is niet dat je met de nek aangekeken werd daarna in stad.
2: Nee, hoe lang heb ik er gewoond? 48 jaar. En op een gegeven moment, ja, je wordt ouder en er zijn geen voorzieningen op stad. En mijn vrouw en ik deden hier al een heleboel dingen en zaten op clubs. Dus dan is het gewoon fijn dat je hier naartoe kan.
1: Ja.
2: En dat was nog in de tijd dat je gewoon als gepensioneerd iemand een huis kon kopen.
1: En toen ben je daar met Launis toe gekomen. Ja. Ja, kan nog hoor. Als je maar een goede adviseur.
2: Jawel. Ja. Wat doet de hypotheekrente nu, 30 jaar?
3: Hey, maar noem het net zo dat het toneel inkelt maar een som, ik. Maar dat is, doen het juist op diverse plekken op het eiland opvoeren. Ja. Dus het is niet gekaapt, maar het is juist een breder podium gekregen.
4: Ja. Ja. Zijn er dan dorpen die jullie ook benaderen en zeggen van... nou, dat lijkt ons hartstikke fijn als jullie bijvoorbeeld in de maand juni komen? Of...
3: Ja, we hebben de portdagen...
2: Ja, Portdagen.
3: Bijvoorbeeld,
2: Oude Tong hebben we ook gespeeld, ja.
1: En als voor de Portdagen schrijf je daar dan ook weer een stuk?
2: Nee, dat is een stuk dat is geschreven door Kees Kuiper. En dat is gewoon hartstikke fijn. Dat is een heel leuk stuk. En dat hebben we, ik weet niet hoeveel jaar geleden hebben we hier opgevoerd. En vorig jaar hebben we dat gedaan. En dat was gewoon weer leuk. En nou gaan we aan goede reden. Het gaat dus over de Franse tijd, dat mensen hier een naam moeten verzinnen. En Kees Kuiper heeft allemaal leuke Flakeese namen op rijm gedaan. En dan gaan we naar goede reden. Dus we doen daar nog wat Goeree is er namelijk bij.
1: Tussen. Dan wordt een Tanus waarschijnlijk erbij of zo?
2: Nee, er zit geen Tanus bij. Wat zit erbij? Komteberde zit erbij. Akershoek. Ja, nog eentje van de week, dat zei je, maar die ben ik vergeten.
3: De Klepper, of niet?
2: Oh ja, de Klepper,
4: Klepper. Ja. Ik wou bijna zeggen, hou het nog geheim, dan komen ze er vanzelf achter als de mensen het daar gaan bezoeken.
2: Nou ja, die zitten allemaal nou naar de slimste mensen te kijken.
1: Oh, dankjewel. Heel aardig. Hey, Ruiter, we gaan met jou verder, Bertrand. als we dan naar zo'n stuk kijken, Wim en Bertrand, jullie samen. Ik zei het voor de uitzending al, eigenlijk de stukken die we kennen is Allo, Allo en Hij Wordt Al Gehoord. Maar meer geschreven, maar als we naar... want Hij Wordt Al Gehoord, dat hebben jullie dus samen geschreven.
2: Hallo ook, ja.
1: Hoe gaat zo'n proces dan? Het idee.
2: Het idee is mensen zo dat Bertrand zei... Ja, het is nou 75 jaar fusie. Moeten we daar wat mee? Ja, moeten we daar wat mee? En toen weet ik niet meer wat er was. Toen ging het niet door. En toen dan gaan we bij elkaar zitten. Ga je erover denken. En een van de lastigste dingen is om iets te begrenzen. Als je een beetje het kader hebt, dan gaat het wel. Dus we hebben er de hele tijd over zitten denken. En toen... We hebben ooit eens bij een musical op stad... hebben een voorbeeld genomen van een Flakese verjaardag... en een overkant verjaardag, maar dat was heel klein. En we dachten, misschien is dit wat... de komst van de brug door de ogen van een Flakese gezin... en door een overkant gezin. En dan nog een paar Flakese dingen erbij die we verzonnen hebben. Dat jij zei, ja, we moeten natuurlijk een leugenbank. Nou, ik wil me niet ons op de borst kloppen... maar die leugenbank, ja, dat vind ik een van de gaafste dingen in het stuk.
3: Ja. Nou ja, en dan zie je hoeveel lol dat je met elkaar kan maken. En ook hoeveel talent er gewoon ook op het eiland te vinden is. En mensen vonden het toneelstuk zo... kijk, want Allo, Allo, dat kennen heel veel mensen. Dus ja, dat was
1: ja,
3: heel
1: dat
3: makkelijk.
1: Herkenbaar, dat, ja.
3: Maar dit was ook voor ons spannend. Want ja, je schrijft zomaar out of the blue een toneelstuk.
2: En dan over de brug.
3: Ja, en dat is zoveel leuk, lol. En wat maakt het ook een succes... Bij jongens is het niet zo dat het in beton gegoten is. De speulers mogen zelf ook wat inbrengen. He, dus voor zelf zagen ze het net wat aardiger of wat dan ook.
4: Een stukje improvisatie.
3: Dat is zo leuk.
2: Het moet natuurlijk wel gaan waar het over gaat. Ja, niet van die egotrippers die dan...
1: Een eigen showtje gaan
2: weg. Een eigen showtje van. Van dat soort.
1: Maar goed, als je een zin hebt of iets wat niet lekker bij je bekt... Dan
2: moet je maken zodat het lekker bekt.
1: Ja, ja, ja.
3: En het proces, om nog even een antwoord op te geven...
1: We zijn nou wel in de uitvoering, maar dat...
3: Maar het proces dan... Bijvoorbeeld afgesproken op een avondje, want ik had nog gewoon een baan. Nou, en dan zit je, en dan heb je bijvoorbeeld 2 uur. Ja, je moet ook de flow gaan, dat heb je ook niet altijd. Dus dan soms dan komt dit op zo'n avond niet zoveel uit. En soms dan is het echt, dan heb je echt de flow te pakken en dan...
4: Maar je gebruikt geen hulpmiddel, bijvoorbeeld een wijntje of zo. Nou, dat wil ik nog niet zeggen. Ja, daar komt wel een heleboel creatie vandaan.
2: Hij heeft altijd heerlijke koeken.
4: Flakese koeken.
3: Ja, nee, we willen doen uiteindelijk. We hebben geen drank nodig om los te komen qua lol.
2: Nee.
3: Ja,
2: nee.
3: Ja, dat is zo.
1: En hoe lang duurt het dan voordat je het een beetje op papier hebt staan?
3: Ja, deze heeft wel heel lang geduurd. Het was ook wel een toneelstuk van 3 uur. Wisten pas achteraan, hé. Ja. Een jaar? Half jaar?
2: Ja.
1: En dan iedere keer weer.
2: Ja, maar je kan wel een idee hebben. Ja. Maar dan heb je nog geen tekst.
3: Nee.
2: Of mensen die dragen dan informatie aan over de totstandkoming van die brug of andere dingen. Maar dat is nog geen toneel.
1: Nee.
2: Dan wordt het een soort documentaire en dat moet het natuurlijk niet worden. En nou ja, we hebben heel vaak gezeten. Als je denkt, dat is wel leuk, maar dat kan er niet in.
3: Nee. Ja, ook dat. Ja, en ook mensen die dan gewoon ook niet in de gaten houden hoeveel waarde dat het is. Want dan heb je één voorstelling gedaan. Dan ben je heel hartstikke blij dat het er is. En dan zijn we haast. En ben je al bezig met de volgende. Terwijl dat je nog net, weet je. Je bent blij dat je net één voorstelling gehad hebt.
2: Ja. Ja.
3: En dan dat mensen wel heel makkelijk er soms over denken. En dan denk ik, ja.
1: Ja, maar ja, zo brengen jullie het ook wel. Van, joh, we schrijven lekker een stuk. Maar het klinkt zo makkelijk.
2: Ja, dat is wel zo. Dat is ook wel wat we uitdragen, dat je denkt... Het moet natuurlijk goed zijn, in de zin... Het is geen kunst met een grote K. Het is een soort straattoneel, maar wat begrijpelijk is voor mij. Maar het moet ook voor de spelers gewoon leuk zijn.
1: Ja.
2: En leuk wil niet zeggen dat je er met je pet naar kan gooien. Nee, maar ook dat, ja, dat je er lol in kan hebben. En ja, dat, ja, ik heb een heel klein rolletje van tevoren. Ik speel Ceiling en dan ga ik gewoon weer in de zaal zitten. Dus ik kan iedere keer kijken. En ik sta zelf altijd versteld van een lol. Dus nooit dat iemand denkt...
1: Maar als jullie dan met dat schrijven bezig zijn, hè, dan, ja, dan verhalen. Want ik kan me zo voorstellen dat je dan verschillende verhaallijnen van verschillende mensen moet... Je kan wel een ideetje hebben, maar aan het eind moet het ook weer kloppend zijn met het begin.
3: Ja, dat is lezen, herlezen, nog eens herlezen, keer herlezen. Maar dat klopt. En soms dan...
2: Moet je schrappen.
3: En ook, soms al kill your darlings. En dan kom je er al een half jaar later achter. Van,
1: die hadden we niet moeten killen. Juist wel.
4: Maar hebben jullie dan nog begeleiding van buiten, van een professional? Of zijn jullie allemaal...
2: Wij zijn zo goed met z'n tweeën.
3: Maar Wim is de professional. Wim is de professional. Wim is de professional.
1: En waarom zeg je dat zo? Waar haalt hij het dan vandaan?
2: Ja, ik heb jarenlang op in theatergroepen gespeeld. Dus in Amsterdam en in Zierikzee. En dan krijg je een beetje... En ook een beetje door mijn werk wat ik in mijn leven gedaan heb... dat je goed in kan denken... wat gaat er bij iemand om? Of wat speelt er bij iemand? En hoe kan je dat dan verwoorden? Ja. Je kan natuurlijk zeggen... ja, die mensen hier die maakten zich druk over dat die brug kwam. Maar hoe maak je daar zinnen van dat mensen dat, mensen dat herkennen? En een van de leuke dingen vond ik zelf ook altijd... Bertrand is natuurlijk van top tot teen flakkees. Dus we proberen dan ook echt... hoe noem je ze altijd? U-druksels.
3: Mm-hmm.
2: Echte ouderwetse U-druksels. Dat de mensen na de pauze... ja, jullie zeiden, maar ik wist zelf niet wat dat betekent.
3: Nou, de Warrakmaas die zei... joh, Bertrand, hij heeft toch wel heel veel mazen geïnterviewd... Ja. voor dit stuk, om dit stuk te schrijven... En, Nee. Ja, je vraagt af en toe eens wat aan je modder en zo, maar vorders. Ja, al die U-druksels, dat doe je gewoon door de jaren op.
1: En je hebt natuurlijk daar ook wel een stukje van meegekregen hoe het toen was, toen die brug kwam.
3: Zeker.
1: Je had er zelf al misschien. Hoe jong was je toen die brug kwam?
3: Nee, ik was er nog niet.
1: Nee.
3: Ik ben van 81. En de brug is van 64.
1: Ja, dus.
3: Maar ik kwam dichter bij mijn grootouders en die vertelden over. Ja, die vertelde over alles.
1: Maar hoe ben je met dat virus van die geschiedenis dan besmet? Want dat zit wel heel erg in je.
3: Ja, ik denk, dan van kinds af aan dus bij mijn grootouders. En omdat opa vertelde dan over een oorlog en over de ramp en over de jaren 30. Ja, dat, ergens vond ik dat interessant. Dus daar maak ik er ook mijn waarde van gemaakt. Ja. Want waar vind je geschiedenis? In archieven. Ja. Dus ik ben in de archiefwereld ingerold.
1: Ja.
2: Nog iets wat je daarnet zei over... Wat nodig is dat je alle twee heel veel gevoel voor humor hebt. Ook gevoel voor zwarte humor. En creatief. En niet zo gauw je geraakt voelt door dingen. En dat hebben wij alle twee wel. Dat kunnen we gewoon.
4: Jullie ego's zijn niet te groot voor bepaalde
2: dingen. Nee, we hebben ook wel eens dat we problemen hadden. Dat het echt tegenover elkaar stonden daarin. Ja, dat... Maar we komen eruit altijd.
4: Nou ja, dat levert misschien juist nog wel wat op als je met elkaar botst.
2: Zij je het maar van de bager.
3: Ik haal altijd het laatste woord. Ja, Wim.
0: De grote tentoonstelling in het Streekmuseum, verspreid door het gehele museum, vertelt het verhaal van 100 jaar elektriek op Corrie over Flaké. De tiet van de Nelektriek. Jan Bot vertelt.
5: 100 jaar geleden is eigenlijk in Stellendam, min of meer toevallig... zijn ze begonnen met elektriciteit, dus 100 jaar geleden.
1: Hoe kwam dat dan in Stellendam?
5: Stellendam is de kerk, die werd aangepast. En er hingen van die kaarsenkronen. En de toenmalige, we hadden geen dominee, maar je had godsdienstonderwijzer, meneer Bouwman. En die zei, het is toch wel lastig. Al die kaarskronen aansteken, kan dat niet op elektrisch. Hij had dat lampen verzonnen voor de kerk. En dan moest met een aggregaat werd dat verlicht. En toen kwamen die mensen in Stellendam. Die zeiden, maar dat wil ik ook hebben dus. Bij wijze van spreken. En toen is er een centraal opgericht. Dus een gebouwtje. Het staat er nog steeds overigens. Met een groot aggregaat. En dan konden mensen stroom krijgen. Dus,
1: en waar gebruikten ze het vroeger de stroom voor?
5: Vooral voor verlichting. Later kwam dat natuurlijk. Maar elektrische apparatuur... dat kun je hier zien. Dat was nog hartstikke duur vroeger. een stofzuiger of een radio, dat kon je niet zomaar betalen. Nee. Moest je echt dat waren, dan moest je een half jaar moest je daar echt een weekloon voor apart zetten. Dus dat was best wel. Maar voor verlichting, dat was allemaal nog, ja. Gasverlichting hadden ze daar nog niet. Ze hadden hier Middelharnis, Sommersdijk hadden een gasfabriek. En ook in Oostlakkee. Maar stel, dan niet. Dus dat moest allemaal met olielampjes en weet ik het allemaal. Dus ja, als je dan op knopje kon drukken en er kwam verlichting, dat was heel wat.
1: Ja. Zo'n operatie als in Sterrendam, dat daar zo'n heel dorp op het elektrisch moet. Is dat dan te vergelijken met dat we nu allemaal op glasvezel overgaan? Zoveel werk?
5: Ja, eigenlijk wel, want de straten moesten open. Er moesten kabels gelegd worden. En dat was nog kleinschalig. Ze waren toen al bezig om eilandelijk. Er was al een elektriciteitscommissie bezig. Toen is uiteindelijk in 1930 is de EMRO gestart. Energie- of elektriciteitsmaatschappij Goeree-Overflakkee. Maar er was een probleem. In Oostflakkee hadden ze in 1912 een gasfabriek opgericht. Eigenlijk voor heel Oostflakkee. Die stond in Oude Tongen, maar ook voor Nieuwe Tongen en Stad en Den Bommel en Oostplaat. Maar dan hadden ze toen de tijd een afspraak gemaakt om alleen gas te leveren voor de eerste 30 jaar. Dus toen in 1930,
1: ze konden niet.
5: Konden niet op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Het gas, en dat was ook eigenlijk gas voor verlichting. Nee, dat werd ook lichtgas genoemd. Dat werd met kolen en weet ik het allemaal. Middelharnis hadden ook kolencentrale. Centrale, of tenminste een gasfabriek. Ja,
1: bij de HEMA toch?
5: Dat was particulier, dat was van de gemeente zelf. Dus dat was geen probleem. Dus op een gegeven moment in 1930 is de EMRO opgericht. Voor eigenlijk de westkant van het eiland. En uiteindelijk in de jaren, in de oorlogsjaren, is die concessie in Oostlakkee afgelopen. Nou, toen is het eiland onder water gezet. Toen kreeg je de wederopbouw. Dus uiteindelijk in 1950, toen kwam eigenlijk het hele eiland met elektriciteit.
1: Bij jullie ook, Mark.
4: Nou, ik heb het gevoel dat Oude Tongen eigenlijk dat kleine Gallische dorp van Asterix en Obelix was.
5: Met
4: hand en tand verzet.
5: Nou, het heeft de twijfelachtige eer om de laatste gemeente in Nederland te zijn die op de elektriciteitsnet is aangesloten. Dus dat is ook wel weer.
1: Hij heeft toch wel wat te vieren.
5: Het heeft toch wat te vieren. Ja, dat werd ook ooit wel nog gevierd hoor, overigens. Maar dat is weer.
4: Dat kan je toch niet voorstellen nu, hè?
1: Nee.
4: Dat we geen elektriciteit meer zouden hebben.
5: Nee. En vroeger was het, dan hadden ze echt over lichtpunten. Dus je had een paar stopcontacten, meer niet. En later is dat natuurlijk allemaal uitgebreid, maar
1: Wat vind ik van die 100 jaar hier terug in het museum?
5: We hebben in eerste instantie wat van oud en nieuw. Je ziet hier in de woonkamer al een oude kolenkachel, maar daarnaast een elektriciteit dichtje, petrolielampje, kaaslicht natuurlijk. We hebben hier nog een oude eigenlijk olielamp, die is omgebouwd. Er zit een fittingje
1: erin. Hè?
5: Ja. Dus dat soort dingetjes. Maar oude stofferen blik of met een oude stofzuiger. En die zijn, wat er nu ook staat, dat zijn echt zo'n stofzuiger, is ook weer een oude stofzuiger.
1: Ja.
5: En dus het is ook weer al een beetje antiek. En we hebben ook aandacht voor de EMRO zelf. Leuk is ook, er zitten ook foto's van, er staan ook wat kaarsen boven. Toen de EMRO 25 jaar bestond, hadden ze een groot feest. Raad van Commissarissen, gemeentebesturen, nog wat professoren en weet ik het allemaal. Hadden ze een feest, een diner. En toen viel stroom uit. En er staan ook foto's, dan ziet je gewoon een fles in op tafel met een kaars erin.
4: Dat had zo moeten zijn, denk ik.
1: Ja. 25 jaar elektriciteitsmaatschappij, hoor je overlijk.
5: Het leuke is, dat ze dan een paar maanden later, dat was eigenlijk de stroom kwam toen de tijd vanuit Dordrecht. Daar was een storing, dus daar konden ze zelf niks aan doen. Een paar maanden later hebben ze nog hetzelfde feest gevierd, maar dan met personeel. En wat gebeurde toen?
1: Nee, dat is niet waar.
5: Ja. De stroom viel uit. Het leuke was, of tenminste, nou, het curieuze was, toen de tijd was de president-commissaris, of tenminste de plaatsvervanger, was Sieling uit Melissant. En waar was de stroom uitgevallen? Bij Melissant.
1: Allerlei dingen die door elkaar heen liepen. Ja. En wat heel vreemd was. Ja. En hier in het Streekmuseum zie je een tiet van een elektriek. De alle oude zaken. We zagen alle oude stossen. Wat vind jij zegt, Mark? Het model komt weer terug.
4: Nou ja, ik zag in het museum hier een paar blokjes verder, zeg maar, of kamertjes verder, moet ik natuurlijk eerbiedig zeggen. Dat lijkt net op zo'n hele moderne en dan zonder stofzak. Ik weet het merk niet, maar goed, we zullen het maar geen merk noemen, maar een stofzakloze steel stofzuiger.
0: De afgelopen 2 uren waren een kleine greep uit de 48 uur radio-uitzendingen die hebben mogen maken met het programma Op de Hachten vanaf januari tot vorige week. Uitgebreid kunt u de uitzendingen ook terugluisteren via de Spotify-kanalen van Omroep Archipel en Spotify van Sport Lokaal. En vanaf 2 september aanstaande ben je weer van harte uitgenodigd om mee te luisteren en mee te doen aan het programma Op de Hachten, iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Wil je aanschrijven om te komen vertellen over je hobby, je vereniging of de activiteit die je organiseert? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en je kan mailen naar opdehachten@omroepachipel.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen. Voor nu gaan we er even tussenuit. We wensen u een hele fijne zomer en bedankt voor het luisteren en graag tot 2 september.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een van die mooie antieke nummers hier bij de late avond. Om de show mee te beginnen. Och, wat een prachtige herinnering. UB40, Red Red Wine.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond weer prachtige muziek op deze zomerse avond. Ja, dus... Ja, zomersavonden zijn in Nederland natuurlijk heel afwisselend. Hè? Je hebt er een met onweer, je hebt er een met regen, maar ook met ja, heel veel warmte. Nou ja, dat dus. Wat gaan we doen in de show? Nou, lekkere muziek draaien bijvoorbeeld, maar ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld, we gaan praten met Rudy de Jonge over wat hem bezighoudt. Nou, en dat is heel wat hoor. Luister zo mee. En Han van der Horst is ook weer van de partij. We vergeten van alles, zegt hij. Ook code rood van de afgelopen week. Ja, opeens zijn we het allemaal weer vergeten. Want wie weet het nog van ja, de effecten van corona. Ja, er zijn actiegroepen die er van alles van vinden en zo. Maar echt, wat weet jij er nog van? Je bent het zo weer vergeten. En we hebben een laatste gesprek met een ja, prachtige... met iemand met een prachtige naam. Michelina heet ze. En zij gaat vertellen over wat haar zo al beweegt. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw late

0: Een prachtig nummer van Sophia Kruithof. Prachtig, Universe. En de mama's en de papa's hoorden je voor met Monday, Monday. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Mijn gast in de studio is Rudy de Jonge. Hij is de drijvende kracht achter Dutch Adaptives. En wat dat is, dat ga ik hem vragen. Dutch Adaptive, Rudy, welkom overigens.
2: Ja, dank je.
1: Ja, dat zijn mensen die wel willen sporten, maar daar wat moeilijkheden bij ondervinden, zeg ik maar even.
2: Ja, nou, ja, het is ontstaan met een groepje fanatiekelingen. Dus allemaal crossfitters, mensen met verschillende handicaps die dan voor zichzelf manieren hebben gevonden om gewoon mee te doen. Mm-hmm. En samen met hen motiveren we inderdaad mensen die dan bijvoorbeeld ineens beperkt raken en denken van hey, bijvoorbeeld ik ben mijn been verloren, ik kan niet meer hardlopen of ik kan niet meer sporten. Dan laten wij juist zien met onze community dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat ze vaak zelf denken.
1: Ja, ja. Kijken naar wat wel kan en niet wat niet kan.
2: Vooral dat. Vooral dat, focussen op wat wel kan. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Je bent er zelf ook bij betrokken, ja. Want je hebt zelf ook een handicap.
2: Klopt, ja. Ja. Ik mis mijn linker onderarm. Ik ben zo geboren, ja.
1: Maar wel ontzettend aan het sporten.
2: Ja, al vanaf jongs af aan. Ik heb ook heel veel verschillende sporten gedaan.
1: Want je hebt die handicap altijd gehad?
2: Altijd gehad,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dan denk ik, ja, dan ga je sporten. Dan denk je eerst niet van, ja, maar dat kan helemaal niet.
2: Ja, vanaf de basisschool heb ik al een enorme bewijsdrang gekregen.
1: Dat zat bij je in.
2: Dat begon al met gym, met touwklimmen. Dan, ja, dat was voor mij moeilijker. Of met ringzwaaien. En ik deed er dan echt alles aan om dan gewoon mee te kunnen doen.
1: Ja.
2: En ik denk vanaf met die drive heb ik ook al die verschillende sporten gedaan.
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe doet hij dat dan met één hand die hij kan gebruiken en die andere hand is onbruikbaar? Of wel te gebruiken?
2: Ja, soms kan ik hem wel gebruiken.
1: Want het is een kunsthand, hè? Zeg maar even netjes.
2: Een kunstarm, maar vaak kunstarm. Met sport gebruik ik mijn prothese niet.
1: Nee?
2: Nee, dus nee. En ik ben bijvoorbeeld de wedstrijdvechter geweest. En dus ik had dan een kort torstompje, maar ik kon nog wel hoeken en opstoten geven. En het was niet altijd een nadeel. Je hebt sowieso altijd het publiek mee. Want die zijn toch altijd voor de underdog, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja. Dat,
2: en
1: dat
2: voor een tegenstander was het ook vreemd. Ja, dus ja, die ze kennen dat niet. Ja.
1: En motivatie. Ik denk dat dat ook een heel grote rol speelt.
2: Ja.
1: Je bent betrokken in het Westland, maar ook in Vlaardingen. Want de wethouder in Vlaardingen die heeft je geprezen om wat je doet allemaal, begreep ik.
2: Ja, klopt. En ik ben ook echt wel de gemeente Vlaardingen enorm dankbaar. Omdat we wilden met de stichting toch wel een nieuwe start maken. En we hadden nog geen ambi-status, nog geen website. En dan heb je echt een gemeente nodig die dan zegt van, goh, wij geloven in je. En wij willen hier in investeren. En dat gaf net dat setje om dan een impact te kunnen maken. En daar zijn we de gemeente Vlaardingen dankbaar voor. Want het was niet overal even makkelijk. Want ja, je stuurt dan via je Gmail een mailtje. En dan denken ze van, ja, dat komt ook niet echt professioneel.
1: Het zal wel.
2: Ja. En inmiddels hebben we nu een ambi-status. En
1: Ik krijg ook een briefje naar me toegeschoven. Er staat onderscheidingen op.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Daar weet je ook meer van.
2: Ja, dus ik ben tijdens afgelopen jaar met de wereldkampioenschap High Rocks ben ik tweede geworden van de wereld.
1: Dat is dus Dutch Adaptives. En ja, mensen die daarmee bezig zijn, wordt het dat er steeds meer? Is het meer geaccepteerd?
2: Ja, dus met dank van de gemeente Vlaardingen, nu we een website hebben, begint onze community echt sterk te groeien. En dat is echt geweldig, want achter iedere atleet zit een geweldig verhaal van veerkracht. Ja. En dat steekt elkaar aan.
1: Mensen die meer willen weten? Sociale websites, sociale media?
2: Ja, www.dutchadaptives.com. Via onze website kom je ook terecht bij ons op de social media. En dan kan je voor al je vragen terecht.
1: Oké, okay, en als je dan ergens naartoe wil, dan kunnen jullie dat ook begeleiden en ondersteunen. Als het
2: ja,
1: goed.
2: 100%.
1: Ja, want mensen zijn ook bereikbaar voor jullie.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Duidelijk hoe dat allemaal zit. Een prachtig instrument om mensen mee te laten sporten. Ook als ze zelf soms denken dat het moeilijk gaat of meestal niet kan zelfs. Rudy de Jonge, drijvende kracht achter Dutch Adaptives. Dank voor het gesprek.
2: Ja, dank je wel.
1: En heel veel succes met wat je allemaal doet.

Jesus' blood.

Jesus' blood.

wat een nummer, hè? Ja, grote hit voor Tom Waits. En Gavin Bryars. Jesus Blood Never Failed Me Yet. En dan voor Denise Emmer met Alouette. Allemaal in de late avond. Over een paar minuten al, een column van Han van Oost, zoals iedere week. Han heeft het over de vergeetachtigheid van mensen. En hij denkt dat we de hittegolf van vorige week al lang weer vergeten zijn. Ja, code rood, het beklijft niet, zou je kunnen zeggen. Je hoort het zo meteen naar deze prachtige van Alan Parsons Project, Old and Wise.

0: Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst.
1: Lieve mensen, is de hitte bij u al het huis uit? Bij mij blijft die altijd nog dagen hangen. Dat is ook niet zo gek. Een steen die een tijdje in het vuur heeft gelegen is ook nog urenlang warm. Hoe dan ook, als we verkoeling zoeken, kunnen we die weer op het balkon, in de tuin of op straat vinden. Want daar is het gewoon lekker. Zeker na donker. Verleden week was het andere koek. De media bereidde ons voor op een ongekende hittegolf. Die kon ons leven in gevaar brengen, zo klonken de waarschuwende stemmen op radio en tv. Het zou heel erg worden, misschien wel 40 graden. En verdraaid, dat is nog bijna gebeurd ook. Het weer trakteerde ons op een paar plaknachten. Op straat heerste overdag tropische temperaturen en de zon toonde zich van zijn vijandigste kant. Ik ken dit weer wel. Het is net Manila, zei ik tegen Jan en alle man als ik wilde opscheppen en de bereisde roel uithangen. Het was ook net Manila. Met dit verschil dat dergelijke temperaturen daar elke dag bereikt worden. Er zit niet zoveel variatie in het weer van die tropische stad, behalve als er een verwoestende tyfoon aankomt. Voor ons waren de hoge temperaturen van verleden week juist wel iets bijzonders. Aan de andere kant, ik ben het ook alweer behoorlijk aan het vergeten en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Code rood vanwege hoge temperaturen vervaagt snel in onze herinneringen. En niet alleen bij mij, ook bij u. Dat weet ik zeker. U hebt nog een vaag beeld van de hitte en over een paar dagen is alles vergeten. Of kunt u nog precies vertellen wat voor weer het verleden jaar om deze tijd was? Daar hebben we met z'n allen geen idee meer van. Dat moet je echt opzoeken. De 29 juni 2025 was een wolkeloze dag met tropische temperaturen. Van 30 juni tot 2 juli gold code oranje in het zuidoosten vanwege de extreme hitte. In het Limburgse Beek werd 39 graden gemeten. Van 11 tot 15 augustus volgde een tweede hittegolf met tropische temperatuur. Ja, heb ik gelijk of niet? We vergeten het weer snel. Hetzelfde geldt trouwens voor ziektes. Rond het einde van de Eerste Wereldoorlog woedde een pandemie die COVID volstrekt in de schaduw stelde. De naam was Spaanse griep. En er stierven net zoveel mensen aan als aan de oorlogshandelingen van de 4 jaren daarvoor. In Nederland vielen meer dan 20.000 slachtoffers. Ongeveer net zoveel als tijdens de hongerwinter. Toch maakt de Spaanse griep geen deel uit van ons collectieve geheugen. Net zo min trouwens als de 50.000 dienstplichtige Nederlandse jonge mannen die niet meer terugkeerden van Napoleons noodlottige tocht naar Rusland. Er is geen enkel gedenkteken voor hen te vinden. Nergens in heel het land niet. Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden. Maar nu denk ik er toch anders over. Corona heeft ons leven haast 2 jaar op slot gedraaid. Toch denken we daar over het algemeen nooit meer aan terug. We zijn het vergeten. Niet alleen de burgers, maar ook de overheid, die nauwelijks geleerd heeft van de epidemie. De parlementaire enquête die nu wordt gehouden trekt alleen de aandacht van politieke junkies. En het gaat niet zozeer over wat er toen gebeurd is, als wel over de vraag hoe de opgeroepen ministers, virologen, artsen enzovoorts zich eruit wisten te draaien. Zo kreeg Rutte veel lof voor de gehaaide manier waarop hij steeds van onderwerp wist te veranderen, zodat de enquêtecommissie geen vat op hem kreeg. Covid? Wat is dat? Code rood? Hoe zat dat ook alweer? Om uw geheugen op te frissen. In ieder geval wat betreft de warmte die we achter de rug hebben, hier bezinkt haar tropische land, live van het strand. Je voelt de hitte.

past wel een beetje bij de weersomstandigheden van de afgelopen weken. De donder rolt Rob de Nijs hier in late avond. En Sergio Mendes en Brazil 77 en País Tropical. Speciaal voor Han van der Horst. Die vond het wel passen bij zijn bijdrage. Over een paar minuten gaan we praten met Micha Lina. Zij is kunstenares en deelnemer aan Kunst Werkt. Wat doet ze zoal? Je hoort het over een paar minuten hier. Na Laura Jansen en Single Girls.

0: Michalina Malolepsja is kunstenaar en ze sloot zich eind 2024 aan bij Kunst Werkt in Schiedam. Hoe verging het haar? Nou, we gaan het vragen. Je kwam in 2024 bij Kunst Werkt. Eventjes schot voor de boeg, wat is dat ook weer, Kunst Werkt?
1: Kunst Werkt is een kunstenaarscollectief uit Schiedam.
0: Samenwerken kunstenaars dan aan exposities?
1: Aan expositie, maar ook uitwisseling en veel verschillende projecten, ook kunstenaars, staatsprojecten. Dus we doen best veel.
0: Misschien ook elkaar wel inspireren?
1: Ja, tuurlijk wel, altijd. Ja. Het is een groep heel leuke mensen. Die zijn heel open, ook heel breed te denken. En die maken verschillende kunst met gebruiken verschillende technieken. Dus met heel veel mogelijkheden.
0: Nou, intussen zijn we anderhalf jaar verder. Ik ben heel benieuwd hoe het jou vergaan is. Laten we even bij de start beginnen. Wat was je eerste werk daar?
1: Ja, vorige keer mochten we examen doen met andere kunstenaars aan Nieuwe Impuls.
0: Ja.
1: De nieuwe leden van de Kunst Werkt. En daarna met expositie Wedergeboorte.
0: Wat voor techniek gebruik je?
1: Toen was ik bezig met heel veel lino's maken. Maar ja, anderhalf jaar geleden was ik alleen maar lino's aan het maken. Maar door die tijd had ik zo'n idee. Misschien wil ik meer dan dat. Ik wilde altijd meer ruimtelijke of conceptuele werk maken. Dus ja, ik ontwikkel mezelf de hele tijd. Ik ben begonnen aan ruimtelijk werk. En nu is een van mijn werken te zien tijdens de expositie Binnenvaart in Kunst Werkt. Ja, en ik wil natuurlijk meer van dat soort werken maken. Ik ben ook begonnen aan meer conceptuele werk. Deze keer ga ik zien werk die is helemaal geschreven. En ik citeer daar allemaal nieuwstitels van afgelopen jaren.
0: Conceptueel wil toch zeggen, het idee is eigenlijk belangrijker dan het werk op zich.
1: Het idee is belangrijker dan werk op zich, ja.
0: En welk idee wilde je naar voren brengen? Of ging het gewoon over het nieuws in de wereld? Of,
1: Het gaat over hoe we zijn eigenlijk gebombardeerd met allemaal berichten. Met allemaal nieuws van die zijn rondom ons. Maar ik heb ook daar een blanke ruimte gelaten. Dat wil zeggen dat je moet keren naar jezelf, naar binnen. En je grenzen opbouwen. En kijken wat wil je binnenlaten en wat wil je niet binnenlaten.
0: Nou, dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok en over wat er allemaal binnenkomt. Vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werk tijdens de expositie Binnenvaart.
0: Dat is wel een heel actueel onderwerp. Hè, met alle verboden en regels die er komen over TikTok en over wat er allemaal binnenkomt, vooral bij de jeugd. Mooi. Waar heb je ze al geëxposeerd de afgelopen tijd?
1: De nieuwe werken ga ik nu exposeren tijdens de expositie Binnenvaart. Als het gaat over mijn anderhalf jaar in kunstwerk, dan hebben we best veel geëxposeerd. Ook met mijn collega's was ik in Parijs. En de kunstenaars uit Parijs zijn hier gekomen.
0: Mooi.
1: Ja, en ik heb ook geëxposeerd. Zelfs in Amsterdam heb ik geëxposeerd in Alsmeer tijdens de expositie Poolse Passie in Art Flower Museum.
0: Poolse Passie, want je komt uit Polen oorspronkelijk.
1: Ik kom uit Polen oorspronkelijk, ja. En dan vind ik ook heel leuk om wat projecten te doen bij, met Poolse gemeenschap of met Poolse kunstenaars.
0: En is daar iets kenmerkends aan dat je zegt, nou, dat is nou typisch de Poolse passie?
1: Weet ik niet. Het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat kunst is een soort van internationale beroep. Elkaar gewoon inspireren.
0: Het heeft niets met heimwee te maken of het Poolse gevoel nog even naar boven laten borrelen.
1: Het is Poolse gevoel. We zijn misschien wat meer melancholisch dan Nederlanders. En dat kan je wel in onze kunst zien. denk ik.
0: Nou, dat is interessant om te horen. Je geeft ook workshops, maar die zijn heel druk bezet. Dus als we daar meer over willen weten, kunnen we bij Kunstwerkt terecht, denk ik.
1: Eigenlijk bij Kunstwerk geef ik een workshop tijdens de expositie Binnenvaart. Maar normaal gesproken geef ik workshops via Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam.
0: Grafisch Atelier Minnig in Rotterdam.
1: Ja.
0: Oké, nou, heel hartelijk bedankt. Dank je wel, Michalina Malolepsja, voor deze update over jouw ontwikkeling van de laatste anderhalf jaar. Hartelijk bedankt.
2: Tot middernacht, de late avond.

geweldig nummer van de Rolling Stones, Angie. Alweer 100 jaar geleden gemaakt. Ongelooflijk. En dat in de late avond. Aan het einde van de show, want de tijd is gevlogen. Het is weer voorbij. Dankjewel trouwens, Tera, voor je bijdrage vandaag. Dat moet ik nog even vertellen. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan ben ik hier weer. Ja, het houdt niet op, hè, zal ik maar zeggen, in deze vakantietijd. En dan heb ik wederom weer prachtige muziek voor je in aanbieding. En leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Dus morgen ook trouwens een mooie reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Want die gaat regelmatig de straat op met zijn blauwe microfoon en vraagt u dan van alles. Nou, morgen hoort u hier in de show de resultaten. Tot besluit van de show Michael Jackson en Man in the Mirror. Man in the Mirror. Dat komt goed uit, want zo meteen gaan we natuurlijk met z'n allen even in de spiegel kijken bij tanden poetsen. Ik wens je nog een mooie nacht, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel B.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen PRO, Jaar 21 en Groep Markershouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.